みんな

boy, mi ho u abiwa blessed day tide, de mi janga programa ya so, fu bamuda spesutu de yonku uma. Goedemiddag, speciaal toe de jonge oman. En is abi voor jou waar je bemoedig heen. We abi voor begi, aksi, pardon, voor sondo, bika, gadu taki, en je woord toe taki, no wasa ma de sonde sondo. Dus we abi voor aksi, pardon, voor apishape. Love you, an? Da mio begi a pishape. Garu papa, we taki yu gantangi. Fu samadi yu de papa. We bless you name garu. We aksi pardon garu. Fu wi sondu, fu wi foutu. Fu ala foutu sa umeke na tron. Fu yu fesi masa garu. We aksi yu vergeving. We aksi yu reiniging. We aksi yu suivering papa. Taki ye vergeef wi. Taki ye heilig wi. Taki ye reinig wi. Taki ye suiver wi masa garu. Taki abulu fuyu ewasi wi total papa fui edegomiti wi futu papa taki abulu fudalam ewasi wi total papa betaki ugantangi fu abigi fasi fuyu masagadu ayane fuko une Jesus taki akhanada fuyu elombotowi de yanganeti papa de bofati fuwi wi chaiden konatron fuyu fesi masagadu fuyu wasi en reinig de bofati fuyu fuwi masagadu wasi en kinde papa meke de eke fayu wani dende masagadu aso we begi papa genade gi ibiwan genade masagadu genade wi e begi papa inyane fuko une Jesus pardon papa fu ala foutu aso we begi masagadu we taki yu gantangi fu yu genade. Bika, efu a kisi genade wa man, weki one day. Ta u kisi genade, mi anga de wanje aliki, ala u kisi genade fu a day di gadu opoya. Ta we gi gantangi fu di yu siwiti de, ne gi wa genade. Ma wa meke a day, fu di giwi ya so, mi kia pasa fu so so. Bika, ala minute fu libi etel, ala seconde etel, ala yu, ala day, ala wiki, ala moon, ala yali etel. Vene mbalangereko, vene wangansani papa taki uweki witi de. Efu wabegi gantangi, tewe gantangi masagadu. Ayanyani mfuko une Jesus. Gantangi tangi fa momentia, gantangi fuyu lobby, gantangi fuyu genade, gantangi fuyu leti, gantangi fuyu kaiwi pu na de pesi pia ube de kopocha inya leti ini fuyu. Gantangi fuyu kaiwi pu na ibi dungwini di ube de. Tawan be jafa agatiki de be pocha fagatiki tawan de be teyen tawan de be pocha wan pesi afeyanti be chaide go deep ganda magadu yu kaiwi pu ainya dungu ine pochu kwa ainya leti ni papa and we dey so galu dora khanada for you a leti for you is rein abawi make a leti for you rein gaba ibi osukamba anda di e alikibi alikiman pedesi de aliki make a leti for you gwenya osuinyanda make a la dungu di be gaini josuini wai masagadu make a glory for you papa fende pe shaini josuini de masagadu masagadu ala bano to di be bano to de sama masagadu espesu to de yonku uman kadu mekia leti fu yu shengwe ini josuini. E mekia dungu uwai. Datina abegi. Metaki yu gantangi masa kadu. Lobi wang. Mi wang meldo tutaki wang fudeng. Wawiki pasakale ido be abi wang training programa. U forsoem pikiso we aksi padon fa pisha pe taki fu beko tegu. Taki wang programa be de. Dat is special for the jonge vrouwen, het was Kulse ICT Day voor de jonge vrouwen. En we holen een bakka, wat ICT-programma, wat training. Die we holen een bakka dat we melden update. Voor ze participeren, voor ze zijn de jonge wankom. We proberen voor gwaai in de buurt, in zo koos we mogelijk, voor ze bitaki, voor jonge omande na de PSHP. We proberen voor gwaai in de omgeving op hem moe. Zodat die alles aan elkaar kiest een gelegenheid voor participeren. Ja, dus want alle is dat we maken duidelijk. Zo, we gaan naar BGPC. Isabi, we gaan naar een kamp. Een kamp bij Holina, ze voor

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Etestin yön.
1: Ivangre kirmi jungu. Pekopoite.
2: Naske po.
3: Skip. Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I like it.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I like it.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met Tiri's Your Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping you in touch.
2: Connected na Scoro, online

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. No, mi finger komt vast.

0: Het is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lopju fayde. Grantangi jine moi bromji. Anjam ben switi, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: De Heere zegene u. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Vandaag zullen we het wederom hebben over de Heilige Geest, maar we zullen ons concentreren op het thema leven met olie in je lamp. Ja, we moeten leven met olie in ons lamp. En olie is het symbool van de Heilige Geest. Dus wanneer ik praat over leven met olie in ons lamp, heb ik het over de Heilige Geest. En dat beeld komt uit de bekende gelijkenis van Jezus. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Velen van ons kennen het, is bekend. De wijze, zowel die dwaze maagden, ze hadden allemaal een lam. Allemaal hadden een lam. Ze waren allemaal aan het wachten. En ze leken allemaal ook voorbereid. Maar toen het beslissende moment kwam, bleek er een groot verschil te zijn. Want sommigen hadden olie en anderen hadden geen olie. En juist daarin ligt een diepe geestelijke les voor ons vandaag. Een lamp, want een lamp zonder olie geeft geen licht. Een lamp kan er van buiten goed uitzien, mooi, compleet, goed verzorgd. Maar zonder olie blijft het donker, het heeft dus geen meerwaarde. Er moet olie zijn. En misschien is dat ook het gevaar van ons geestelijk leven. We kunnen uiterlijk religieus lijken. We kunnen christelijke woorden spreken. We kunnen zelfs naar de kerk gaan. We kunnen zoveel bijbelteksten uit het hoofd kennen. We kunnen liederen zingen, mooie liederen zingen. Maar zonder de werking van de Heilige Geest raakt het geloof leeg en droog. En olie in de Bijbel, zoals ik het al eerder zei, is een beeld van de Heilige Geest. Dus de vraag van morgen is daarom niet alleen, heb ik een lamp, maar brandt er werkelijk vuur in ons leven? Want God zoekt niet alleen uiterlijke godsdienst. God zoekt levende harten. God zoekt levende harten. En deze generatie heeft licht nodig. We leven in een donkere en onrustige tijd. Dat weet u allemaal. Mensen zoeken richting. Velen voelen zich leeg van binnen. Er is veel angst, er is veel verwarring, er is veel vermoeidheid. En juist daarom zijn mensen nodig die licht dragen. Niet perfect, geen perfecte mensen, geen populaire mensen, maar mensen in wie Gods geest zichtbaar is. Jezus zei, jullie zijn het licht van deze wereld. Dat heeft God aan ons gezegd. Je kunt het lezen in de Bijbel. Maar licht ontstaat alleen waar er olie aanwezig is. Dus zonder Gods geest, zonder de Heilige Geest, kunnen we misschien indruk maken op mensen, maar we kunnen geen geestelijk leven voortbrengen. De Heilige Geest geeft liefde waar er haat groeit. De Heilige Geest geeft vrede waar er onrust heerst, waar er wanhoop leeft. En dat is het licht dat deze generatie nodig heeft. Olie moet onderhouden worden, mensen. Een lamp brandt niet vanzelf. Een lamp brandt niet vanzelf. Mensen moeten het handhaven. Er moet olie blijven stromen. En dat geldt geestelijk ook. Veel mensen beginnen vol vuur, maar later raken ze uitgeput of ze worden geestelijk droog. Waarom? Waarom? Omdat het innerlijk leven verwaarloosd raakt. Drukte neemt over. Afleiding vult onze dagen. Gebed verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ongemerkt raakt onze lam dan leeg. Daarom is die tijd die we met God doorbrengen, die quality time, noodzakelijk. Het is belangrijk. Let wel niet als een religieuze verplichting, maar als een levensbron. Gebed houdt het vuur brandend. Gods woord voedt het hart. Wanneer je het woord van God leest, gaat u merken dat het vuur gaat branden in uw binnenste. Aanbidding opent ons voor Gods tegenwoordigheid. En niemand kan leven op het vuur van gisteren. God wil vandaag opnieuw olie geven. En die dwaze maagden waren dichtbij, maar ze waren niet voorbereid. Dat is misschien het meest ernstige deel van de gelijkenis over de wijze en de dwaze maagden. Want die dwaze maagden stonden dichtbij, ze waren ook aan het wachten. Ze hadden ook lampen, maar ze hadden geen voorraad olie. Daarin zat het gevaar, ze hadden geen voorraad olie. Met andere woorden, er was uiterlijk wel iets zichtbaar, maar innerlijk ontbrak het echte leven. Ze hadden lampen, iedereen kon dat zien, ze hadden lampen, maar er was geen olie. En dat is vandaag de dag ook een waarschuwing. U kunt dichtbij het geloof leven zonder werkelijk verbonden te zijn met God. God heeft geen interesse in alleen een religieuze buitenkant. Hij kijkt naar het hart. God kijkt naar het hart. Toch? Leven we werkelijk met hem? Zoeken we zijn tegenwoordigheid? Zijn we afhankelijk van de Heilige Geest? Het zijn belangrijke vragen die we onszelf moeten stellen. Want wanneer er moeilijke tijden komen, blijkt wat er werkelijk in ons leeft. De Heilige Geest wil ons blijven vullen. God laat mensen.

Maar dat vraagt openheid en eerlijkheid tegenover God. Verlangen naar meer van Hem. En bereid zijn. U moet bereid zijn om dichterbij te leven. Dicht bij God te leven. De Bijbel zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent, we moeten dicht bij de bron blijven. De wereld heeft genoeg aan koude woorden. Wat nodig is, zijn mensen met brandende lampen. Mensen die leven vanuit Gods aanwezigheid. Mensen die een intieme relatie met God hebben. Mensen in wie het licht van Christus zichtbaar wordt. Mensen die licht brengen in donkere momenten. En de vraag is vandaag niet hoe mooi onze lamp eruit ziet. Daar gaat het niet om. De vraag is, is er olie? Is er olie? Liever we dicht genoeg bij God om zijn vuur brandend te houden? Zijn we ready om door God gebruikt te worden om opwekking te brengen in Suriname en in andere landen in deze eindtijd? Een kleine lamp leek onbelangrijk in de zon. Een kleine lamp, ja toch? Leek onbelangrijk in de zon. Maar in de nacht maakt licht het verschil. Een kleine lamp kan in het niet verdwijnen wanneer de zon fel is. Maar in de nacht ga je het verschil zien. Gaat u zien hoe belangrijk een kleine lamp is. Precies zo werkt dat ding. Misschien luistert u nu naar mij en u bent zonder hoop. Ik wil u zeggen dat er hoop is in Jezus. Maar u moet weten dat zonde scheiding brengt tussen God en de mens. De Bijbel zegt, wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De Bijbel zegt, niemand is rechtvaardig. Zonde brengt scheiding tussen God en de mens. God had de mens geschapen om een relatie met hem te hebben. God had de mens geschapen om een relatie met hem te hebben. Maar de zonde bracht scheiding tussen God en de mens. Maar God wil niet gescheiden blijven van de mens. Daarom zond hij de Heere Jezus. Om in ons plaats te sterven. Al onze rebellie, al onze zonde kwam op Jezus. Hij stierf voor ons. Hij stierf voor onze zonde. Het loon van de zonde is de dood, maar Jezus stierf in ons plaats. En hij stond op de derde dag en het graf is leeg. Het graf is leeg, Jezus leeft. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. En er is vergeving van zonde, omdat hij voor u stierf, voor uw zonde stierf. Er is redding van uw zonde, omdat hij voor u stierf en opstond uit de dood. Hij leeft vandaag. En ik heb goed nieuws voor u. Er is redding van zonde, omdat hij voor u stierf. Alleen Jezus kan u redden van uw zonde, omdat alleen Jezus voor uw zonde is gestorven. En hij leeft vandaag, hij is opgestaan uit de dood. Hij klopt aan de deur van uw hart, maar u moet die deur open doen. Hij wil u redden van uw zonde. U hoeft niet naar de hel te gaan. Hij wil u brengen op die weg, die leidt richting de hemel. U hoeft de eeuwigheid niet door te brengen in het helle vuur. Er is redding beschikbaar bij Jezus. Er is redding bij de Heere Jezus. Hij wil u redden vandaag. Er zijn twee dingen die u moet doen. Geloof dat Jezus de Zoon van God is. Geloof dat hij voor uw zonde is gestorven. Geloof dat hij is opgestaan uit de dode derde dag en vandaag leeft. Geloof dat hij u een brandnieuwe start vandaag wilt geven. En ten tweede bekeert u van uw zonde. Dat wil zeggen, u keert de zonde de rug toe. En u neemt de Heere Jezus aan als uw redder en verlosser. Dat is wat u moet doen. Als u bereid bent om de Heer radicaal aan te nemen, u wilt zich bekeren. U wilt gered worden van de zonde en de hel. U wilt een kind van God worden. Dan wil ik u uitnodigen om dit gebed met uw gehele hart te bidden. Bid mij na, zeg wat ik zeg. En concentreert u zich op de Heere Jezus. Bid mij na op dit moment. Zeg, Heere Jezus, ik erken dat ik een zondaar ben. Ik geloof dat u de Zoon van God bent, Heere Jezus. Ik geloof dat u voor mijn zonden bent gestorven.

0: en de derde dag bent opgestaan uit de dood. Vergeef mij al mijn zonden. Was mij in uw bloed, Heere Jezus, van al mijn zonden en kom in mijn hart, Jezus. Dank u, Vader. Heere Jezus, ik roep u aan op dit moment. Red mij nu. Amen. Als u dit gebed hebt gebeden met uw gehele hart, bent u een kind van God geworden. Wat u nu moet doen, bid elke dag. Bidden is praten met God. Lees de Bijbel. Begin desnoods met het evangelie naar Johannes. En sluit u zich aan bij een gemeente in uw buurt. Sluit u zich aan en ga de Heere Jezus dienen in deze eindtijd. We leven in de laatste dagen. Jezus komt spoedig. Het is geen tijd om grappen te maken, maar een tijd om serieus met de Heer te zijn. Amen. De Heere Jezus zegene u. Dit was het programma Een Goed Begin. God bless you. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Wow.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Internet, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeleSUR business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeleSUR keeping us in touch.

Halleluja. Er zijn verschillen tussen ons, maar ze annuleren de eenheid van de Heilige Geest niet, zegt Pastor Chris. De verschillen zijn in geloof, roeping, gaven, genade en ambt. Onze roepingen zijn anders. Onze gaven verschillen. God geeft verschillende vormen van genade. En er zijn verschillende ambten, of het nu evangelist, profeet of anderszins is. Toch is het dezelfde salving van de Heilige Geest aan het werk. Toen u de Heilige Geest ontving, werd u gesalfd met de salving van de Christus. Daarom zult u nooit een grotere salving nodig hebben dan degene die u ontving toen u de Heilige Geest ontving. 2 Korinthe 1 vers 21 zegt, nu is Hij die ons met u in Christus heeft gevestigd en ons gesalfd heeft, is God. Sommigen denken dat u gesalfd kunt worden met de Heilige Geest en later gesalfd kunt worden met macht, maar dat is niet waar. Het is één en hetzelfde. De taal van Paulus gebruikt, net als de taal van de profeet Jesaja, vaak twee uitdrukkingen voor dezelfde realiteit. Dus wanneer de Bijbel bijvoorbeeld in Handelingen 10 vers 38 zegt dat God de Heer Jezus met de Heilige Geest en met macht heeft gesalfd, gaat het niet om twee afzonderlijke dingen. Wanneer u gesalfd wordt met de Heilige Geest, bent u gesalfd met kracht. In Handelingen 1 vers 8 staan de woorden van de Meester, gij zult macht ontvangen nadat de Heilige Geest op u is gekomen. Hij had in Lucas 24 vers 49 gezegd, verwijzen naar dezelfde ervaring van de Heilige Geest die ze zouden hebben. Wees in de stad Jeruzalem totdat u van boven kracht krijgt. Dit betekent dat de komst van de Heilige Geest de macht is. Halleluja. Toen u de Heilige Geest ontving, geliefde, werd u één met hem en ingewijd met de salving van de Christus. Hij stelde u in staat om het werk van God te doen en voor hem te leven. Hij opende uw begrip voor de realiteit van het koninkrijk en hij stelde u in staat om in de wijsheid van God te wandelen. O, wat is het een heerlijkheid om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Halleluja. Lieve mensen, ik wil u vragen om samen met mij het gebed te doen. U mag mij nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor de salving van de Heilige Geest die ik heb ontvangen. Ik wandel in het bewustzijn van de genade en kracht van de Geest die in en door mij werkt. Ik ben gemachtigd om voor u te leven en uw doel te vervullen. Ik functioneer in de kracht en wijsheid van de Heilige Geest voor het werk van het Koninkrijk. Door mij worden uw genade en zegeningen aan anderen gegeven en uw heerlijkheid wordt op elk plaats gemanifesteerd in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, dan mag u dan het thema van de dag, dat is dus het is dezelfde salving, appen naar het nummer 8646446. Wilt u samen de Heer met ons loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afzende van Kruis NBC. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Gisaidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Of wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Ruby.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.

0: The news the kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Fay een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
3: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

lobby le speci archimal le bariu odi na ina shiti bunge kumasa Jesus le pa moison de mamantendis mina Bishop Alfred Mayo for the Church of the Living God International lobby wang di Europa na gebied fu South America jazo amen mina pastor fu gemeente Jesus de cornerstone die de na Abrikoosweg nummer 80 na Tamansari so wil gebied Richelieu lobby wang die de we presier fu de bakana yu omdat we sap dat garo altijd op een boskopu klaar is die yu lobby wang door we mofo amen we de beschikbaar we de available voor garo gebruik alalisi amen nogmaals en van harte goedemorgen ook toe naar alle de collega's binnen de Church of the Living God, maar ook toe de Biwan daar buiten, alle de leiders, alle de visieman, alle de werkers. Met blessje naar in de Masra en met brieven dat ik go je boem en je met moeite. Ja, nooit zal ik go, alle lief zal ik wil Biwani, omdat we die man bigado, want libi gado, de Biwan wie nee vrede. En we komen morgen varen. Amen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Lobby one. We argumenten met de gospel. Like intro, dan we komen zo direct op elkaar.

Thank you, Jesus. Hallelujah. Lubiwang, tirimiwang tak na ngayo, abra Jesus. Jesus, lubiwang leka ap en kontrubi. Jesus, leka en stasyon. Jesus, lubiwang pe, we go and we stop drape. And we ne go moro fara. We ne suku go moro fara. Bika, wa moro betre wano de. En lekwa knechti fu masra tire mante mi jafu tegi yo. Lubiwang, en het maakt niet uit wat uw situatie is op dit moment. Het maakt niet uit, Lubiwang, onder een soort omstandigheden. Je vindt je schrijven in een moment die is. Je want te zeggen dat, Lubiwang, if you edini masra Jezus, hoor ik het door. If you edini masra Jezus, je accepteren en like je masra, nanga je heiland, je jepiman, Lubiwang, dan fascina masra. Bika uiteindelijk zal blijken dat je hori na abuse. If je suku jepi, lobi wang je go van punt tot punt, ja, a wang jeje, a wang zogenaamde gado, je mopo ego na trawa elong, je suku jepi, ide mamante mit nabja en je argimis ten voet tegen je dat stop naar Jezus. Kan ik beheren van voorlezigba, maar bijzonder vanmorgen met tegen je stop naar Jezus en hoor je naar Jezus. Er is geen andere weg. Er is geen andere waarheid. No, no, no. Er is geen ander woord die ons maar kan geven en de waarheid dan Jezus wawang. Je sabi, if je in Suriname gebruikt vaak bussen of een taxi, in zo'n presie, zo'n konden de gebruik trein, etc. Lubiwang en ook toe op Olanje. Maar altijd, want de vervoermiddel is op een bestemming. Toch, en kan je onderweg naar voerpresie of met tussenstops voor ze adoren. Toch, maar er is altijd een eindbestemming. En met brieven dat je liebde, Lubiwang, heb je een eindpunt ook toe. Ben je dat, hé, mi waka lontu, ma pendoro ja, no was man okor mi moro, hier moet ik zijn. Hier moet ik zijn. Dit is de plek, dit is de plaats waar ik moet zijn. En Lubiwang, dat je liebde o abi inhoudt. Amen, je liebde o abi tissi. En je schrijft over verstand van liebde dat, hé, dit is geweldig. Je zabi apostel etakina ini, Filippense drape 3 vers 10. Ja, dat na Paulus, de eindag is je alle trasani leki eigenlijk schade. Dan op een gegeven moment eindag die zin naar vers 10. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Omdat ik aan zijn dood gelijkvormig wordende. Paulus zegt dat Jezus Lubiwang op dat ik hem mag kennen. Het is een ding, Lubiwang. Het is een masra Jezus, ik wil verloosen, maar wie je hebt, man. En want die galo op papa zijn, die wie. Dan verwarring en broeien me moeder. Nee toch. Je kon een masra, en masra kan de voeren je, en ook de voeren je. Maar het gaat uiteindelijk daadwerkelijk, Lubiwang, om een relatie. Nanga masra. Hij is ons doel. Dat ik hem mag kennen, zegt Paulus. Maar ook de kracht van zijn opstanding. Dat was dan zijn Jezus doel. Een opstanding uit de dood. Is niet iets normaals. En was dan die eventpresie gewoon nee. En dat wij met hem mogen opstaan. Lubiwang. Dan gaat er wat doen dat je weet. Zo, je moest wat sappa kracht die zien. En hij zegt, ook een gemeenschap naar in een lijden. Dat Masra kan horen staan om dit alles voor ons te bewerkstelligen. Oh, Lubiwang die daarna deed. Terwijl ik door ons trainen in mijn zon de grond tapo. Die Libisch Masra heeft mij consom. Dan moeten we niet God de schuld geven. Maar dat omhoor ik door wetende dat wie verloosde man. Lubiwang, we wakken wel passie. We hebben tot haar uiterste. Amen. Tot haar uiterste.
En dat heeft die streje miti wie, omdat we die masra streje miti wie, omdat we tjara woordu streje miti wie, omdat tegenstanders voor geloof en alle soort takroeje, ik of tegen wie en wat vet wie, dan mogen we dat alles doorstaan in zijn kracht. Halleluja. En we denken nergens. Met Jezus tot je levensdoel, mijn lieve brada. Dan als je zegt, een beetje arkiman. Amen. Want Paulus bij alles aan. In een ding bij de religieus, bij de woman die bij. Ik doe de gados aan, bij gebruiken, de gewoontes. Bij abde. Maar lobby want die ook al leert op Jezus. En lieve kinkie. Toch? Bij alles aan. Als je kijkt, dan kan je de man Jew. En we shit geven. En opleiding, ze hebben kiezen. Want de moro, sabi man, mananga neem. Ik ga dat scoren. En status en invloed ze hebben in de maatschappij. Was niet gewoon. Nee, niet gewoon. En toch, hij dacht, alle de sandati. Met jullie schade. Filippenzen 3 vers 8. Met beschouwelijk schade voor sap masra moro. Om meer kennis van Christus te hebben. Mijn heren. Lobby, want ik had het duidelijk idee. En mijn potentie, je voeren voor wie? Is je dit blessie, lekker eindpunt? Oh nee, dat is niet het eindpunt. Voeren ze maar, ik kon naar Garo om genezing en dan ben ik al goed. Is je maar die Garo dressie? Of Garo doen een wonderdje en dan draait terug, want ze denken, ze gaan ervan uit dat Mary dat naar eindpunt. Nee, nee, nee, nee. Dat aan wie eindstation, lobby, want. Dat aan uw levensdoel, toch? Nee. Het was mijn kofu. Abemboom. En tegen abemboom. En ik wil een boer, ik vind een en alles aan het mooi, dat de plezier, succes die in Alibi. Oh. Nou, eigenlijk dat ik hoor dat Jezus morgen zo'n smattig God of blessing en een geestelijke gave. Dat is je lekker aan een masser van hoe de morgen. Dat in een man. En je is er bijna lekker God. Nee. Lobby waar je last passie. Toch eigenlijk in last passiba. Bika, de blessie kunnen nooit ons einddoel of ons eindstation zijn. Nooit. Nooit, nooit, nooit. Ja? Amoro bigi blessie, amoro bigi gave, lobiwa. Die garoji naar een mondje Jezus. Amen. Jezus. En met Masra Jezus de je doel in alibi. Nog zo'n oplossing. De je suku jepi, voor ziki, dat je kon naar Jezus. Jezus drees je kaba, belongwe. Nee, no mek lobiwan a genezing. No mek a oplossing die garochana in je situatie. Mek dat je stop voor de Jezus. Nee, problema leidt hier naar de angst, zoals man maar slibaneti. God put you free. Bouw een muur lobiwan loan to you. En dan vergeet u dat die Masra Jezus deed. Dat mag gebeuren nooit. Na in de wil je. Amen. Met wie die masra goed doen. Is dat een bijbelboek? Je een voorbeeld voor 10 mijn laatste. Na in de Lucas 17. En die masra dress je dan. Zou wel eens naar in een verhaal dat hij. Lobby want. Nee, geef dan. Nee. Tja, goed door. De wacht en passie goed door. Waarom de nomo draaien voor dat gado. Masra is het grand time. Nee, geef dan. Je gewoon dat. Ik vind wel wonder geweldig. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar waarom denk je dat Jezus naar mij heeft, man? Naar mensen, hij dress me, hij wil ze verloosen me, hij wil ze bevrijden me, hij wil ze genezen me. En dat draai ik om bakken. Dat draai ik om bakken. Mek wie dan connect, mek wie dan meeting, mek wie dan verbonden naar Jezus. Amen. Mek wie dan verbonden, mek dan zo normaal. We maken de Bijbel zegt in Hebreeën 12 dat Masra Jezus, maken we uit die gerede dat Masra Jezus, toch? Hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. Wat betekent dat? Lobby want met briebi dat kan want dat in een abijin voor briebi. Ja, we gaan te wikken naar briebi. Met briebi naar in die Masra Jezus. Hij is het begin van ons geloof, maar hij is ook de kracht, toch? Van briebi wie? En een centrale persoon naar in een briebi. Maar ook tot een einde. Ik wil einde de akaba. Daar is hij ook. Dit geloof staat en valt door de Heer Jezus. Of met de Heer Jezus. Lobiwan, met Jezus de bedoel. Amen. Met power you to the mountain. Met kraken you, met trangen you, met roepen you op. Lobiwan,
dan luku tap masra en hori koers en one day lebi wan. If you fast nanga Jesus tira de yo eind do, yo bereik ook do yo eindpunt. Nanga Jesus. Amen. Te au tegi yo, de fabetak ina verhaal lebi wan. Adier sitori lebi wan. Na Bijbel, voor de talenten. Ben je ook dat je wel gedaan, geen goede slaaf? Of goede dienaar, wel gedaan? Kom thuis. Daarna zou ik bekijken, God. Amen. God bless you. Make you boeien weer de vader. We zijn dankbaar dat je mama denkt voor Allah Arkiman. We spreken je zegen uit, Abraham de Alamala. Bless them. God hard in konayu. Maar als je twijfelt, God kraken en trangen. Garo masra yepi yu piking. Garo yepi yu in folet. Garo lik be grabu Paulus. Garo be begi. Garo masra dat ma atriye suku yu tide. Dat die wordt aangeraakt in Jezus machtige naam. Amen. Lobby wan. God zegen. Trawiki. Wie de afgestemd baka. Voor a blessie programma die is. Na in aan neem voor Jezus. Ik ben de bisschop Alfred Mayo. En met dankie God zegen.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey, Ruben! Met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus
2: bestellen kan je
3: sneller.
2: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Robin. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala you blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horo an face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Visna a programma Doro Fuhopu, wan presenti fu gemeente handelingen. We wensen you wan blessi arkiting.
1: Akimang wan blessi olete mamateng anyaning fu Jesus. This is the programma Doro Fuhopu sa ikunayu alasoni mamateng. Een presentatie voor gemeente Handelingen Ministries International. Mijn naam is Pastor Pietre Manting, ik ben hier in de buurt van Gado. Ik ben hier in de buurt van Gado. Ik ben hier in Vader in de hemel, grand tangi voor de Manting. Gado grand tangi voor Ublisan, zou takit de Manting Masra. Gado de lange apriki de sepoti in u anu Masra. Gado ane go om bun taki, ane go om bun wo to Masra. Magado ay go on aye for you masa sawan duty de in this mama masa gado we tapu sel fi onro ibu du masa gado de gati ni kakti de na wit de momenten papa but de gina you gado ini aning for you ma picking Jesus amen and amen de bang ite wan tong moro wan bless you di naning fu Jesus ina paso senpai ni e bari ala de leaders wan odi fu gemeente Handelingen Ministries International. Speciaal toe wie apostel Johannes Pinas, naga ing vrouw, naga ibritrawang, ibritraleider ook toe in Yakondre. Tede manting jaga kafu bodin naga gadowo toe lobby wang. Bide taki ba abra ayati mafui in Johannes 3, vers 9 dape, dape ay taki summa de ini gado noman sondu. Bika saide asaat fu gado de in. Jesus refi de in na anno masondu. En moro falai taki na so sabi suma na de ching fugado. Nanga suma. Na de piking fu di dibri. Ama de ching fugado. Dogo du sani fugado. En wa fu di dibri. Dogo du sani fu di dibri. No duang. No wasma ne. E plakwa etiket giu. Na de vroko sayedu. So ye sabi suma na yu pa, suma na yu leider, suma pe ye peto krakti. Wanda we sheng na a afroktu. Fu den roko fu yu lobi wang. Lobi wang wetile manteng mi wani lisi kumoto. Nga wang trapresi ini a Babel. Ini a Sam Johannes disi lobi wang. Amen. Dapat ay taki an new gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt, Lubiwang. Amen. Gelijk ik u lief gehad heb. Lebiwang, masa etai ding disciple ja ini Johannes buku, dat hij een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Dan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Lebih lang ini abigin mi taki abra a tema sabi abaya di si aya tema. Dati sumadi ini masalah nomasundu in Johannes 3 vers 9. Abra saat fugado di in. Ina sen pisdapi utu aitaki na soo sabi suma ya demching fugado na nga demching fudidibiri en ja aitaki pakataki da me gyuwa nyu hobot dat ulobi makandra en na so desma usabi dati unapching fumi. Lebih wang ade heel belangrijk suma ye dini suma na yupa apa fi yuna de roko fi yedu te eta inwa oso yo panyan a yo ma. Na salite ka dati edu. Nen de gileri, de underwish yo. En, wish yo kumoto in yo ma a yo pa oso. Lobi wan. Na wi alamala abi wan pa ete dati na gado. En wi abi ftang du de sani fu engo doro. Fu te yuno de nagro nta polisi yamoro. The king of Biggie. But we see you man and you pa de ya, you pa ite. Gado de you pa ite. What in the you for senior ite lobby wan. Da ate ine disipol da kita ki me guang on you hobo dat u lobby makandra. Mana so small sabe ta ki unu na fumi. Lobby wan. Lobby wan ti de di I want the more of Biggie sansa e saka gwe lobby wan. Na lobby. Al lobby ondro makandra ane de moro. Tol, gado Jesus di a gilling bena a no bena al gille kwa khobot. Sa mus onderhou. Ant khobode na im onderhouing. Datu mus lobby makandra. Lobby wang. So fara Jesus go na al lobby. And ondanks a poteng lek wang khobot. Sa ino mag over 3. En toki shitaki a isakagwe. Fulus my over 3. En srifish taki a lobby fugado. A lobby gigado oktu. No de amoro bigi wan. Ama tras my lobby tragado. En de idusan sa de gado lati taki. En isi de problem sa de kuin si lobby wan. Ano weinig. Ne bis mas reyus ay teki a oso fin leki wa afrot. Sma teki a masra fin leki wa afrot. Ay dinyen leki gado. Lasa din gado ay dinyamang. Toriel im lobby man dai din gado eshi tawana oso muy wagisa abi ai dinen anu man weli benga ai ka de hedi tapen toriel na gado gen akrakti fu a bai awagi dati a fu ko oktu usna so eshi o fara libis ma isaka gwe lobby wadati a lobby isaka gwe a lobby no de moro mati demi wante yu lobby wataki hopu de ete a lobby fu gado. No sansa you must activate in you. No sansa you must kong na gado. No sansa you must kuster. Alubi fu gado. No sansa you must uroko tapen. That a relasi fu yunang agado. Debung ena so alubi ekring. Alubi fu yunang agado. Mat gado alubi altai noit apusui gue. Entikle na libis ma elongeng. Alubi antre manting de wotu di si ekong na you. Kita kena begin taki. Asas fugado if a dey no asmana, so ye sabi. Smana asmana ti. And if a no dey asma, then ye sabi outun smana asma. And ja etaki abra a lobby fugado dati. A lobby fugado, am dey nwi. But if a dey nwi, then aso sma o sabi taki winap chin fugado. Because if a sat fugado de in you, sma o sabi taki winap chin fugado. But asat fugado de ina a lobby fugado. Asat fugado, a lobby fugado na in a drive you for do the sani fugado. But if a sat for Satan de in you, that I will drive you for do the sani for Satan, ya. And a sosma is attacking a asma de si, and a chief fugado. But you want to maintain the gide water de si, we live in one duro grotabu. Pesh taki a skin for libisma. Study of the moro bigi fe anti di libisma. Is taki smai hakina a skin. Or like the harkina gado, the work of asking, the sans asking lobby, the sans asking those two, they hang out gonna in more full. More like he hang out at the sunny fugado. Lobby want to maintain the bomb of you. Me want to tell you taki, opo and take you pressy. I'm a dandy chatu. Me tap nanga de water, you see lobby wang. A bosco of noah preki o maintain, a preki o maintain, and strefi de desma bigi she a aling be dropu. De no be bribi ete. Dat you wang bigi son flood bokong. And srefi dia alen bigi fadon trawan no be bribi ete wang de shileka alen be fadon ko onda be stop. And a dide ko shitaka alen ne stop. Na dan pas de bribi lobi wang. Lobi wang to de mante mwa bo mwole kitaki ino wanyi. Ino mwanyi shida y bribi. And bribi. Fo shushi. Da yo abi wang. Bunteng lobby wang. Wang teita ki no aling bigi dropu ba na sofara agro ntapu de. Ishi ala de sani saipsa. Maar dan nu pas je zit aan modo e kring. Nu pas je zit aan vervoer e kring. Nu pas je zit aan boerderij e kring. Nu pas je zit aan lee e kring. Bedriegi e kring. Maar wat zei je? Deze manier begrijp. Dat je komt bakken voor gado de kloos bij. En de sanfa grond op je moro harden. Maar te de man te me want je taki lobby wangano latigi u. Omdat je je regado wotu en je sabi taki. Wansani o defu go pasa. A yuru na ngade mi no ma tegi u. Ma au kong no mo wangi. En mi no ma neke latigi u. Ma neke meki u gado wotu. De man te me want je taki. Baka di u e de wotu disi. Efi no abino wan presi ego da wani begi na ngayu. Batina a sondar gebed. Fule yu go na gado. En chayu moro fa. Fifo yu anu na ngami tapio ay. Tak na ngami gado. Nye kong na yu fesi. Nye aksi yu. For you give me pardon. For Allah me sondu. Wang di mi sabi. Nanga wang di mi no sabi. Gado me bolo fiyo. Tad me waka baka yu. For temino de yamoro. Na ini yesas ning. Lobi wang, if you begia begi desi jami wang tei taki yu mekia irsas tap ba lobi wang. En baka di mekia irsas tapi taki minam no wang presi wang lako makanra te de mante we holidays lobi wang na kamita handelinga bay tali wak. Als hij staat voor een ambulance weg, nummer 2, dan gaat 4, dan begint hij 10 euro maand in lobby wang. En dat schriftpressie hebben we aan het doen, dan komen we aan het begin, 6 euro bakadina, dan 20 waai lobby wang, we begint hij 10 euro maand in, naar Sunny Point, we ook toe, we begint 10 euro maand in lobby wang. Freedom Bureau, we begint hij 10 euro maand in, naar Bronsweg, we 10 euro maand in, we begint lobby wang, Tapuripa, 10 euro maand in, en naar Brokopondo Centrum ook toe, we begint hij 6 euro bakadina, naar Tamasari, we begint 10 euro maand in, ook toe lobby wang, naar Mungo. We begin met 10 euro manting en na België ook lobby wang. Dat is ook te begin 10 euro manting voor dat is lobby wang. We de van harte welkom in. Iedereen op de koma kan naar de CPU en leid je moro fara. Tja je ook face gado en je pi of je kan making. Me gado bless you, mina paso senpai. En dan en abi wang bless you day today. En we meet you lobby wang in de wafeling koma kan naar de CPU. Me gado bless you.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: De Heere zegene u. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Mijn naam is Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Vandaag zullen we het wederom hebben over de Heilige Geest, maar we zullen ons concentreren op het thema leven met olie in je lamp. Ja, we moeten leven met olie in ons lamp. En olie is het symbool van de Heilige Geest. Dus wanneer ik praat over leven met olie in ons lamp, heb ik het over de Heilige Geest. En dat beeld komt uit de bekende gelijkenis van Jezus. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Velen van ons kennen het, is bekend. De wijze, zowel die dwaze maagden, ze hadden allemaal een lam. Allemaal hadden een lam. Ze waren allemaal aan het wachten. En ze leken allemaal ook voorbereid. Maar toen het beslissende moment kwam, bleek er een groot verschil te zijn. Want sommigen hadden olie en anderen hadden geen olie. En juist daarin ligt een diepe geestelijke les voor ons vandaag. Een lamp, want een lamp zonder olie geeft geen licht. Een lamp kan er van buiten goed uitzien, mooi, compleet, goed verzorgd. Maar zonder olie blijft het donker, het heeft dus geen meerwaarde. Er moet olie zijn. En misschien is dat ook het gevaar van ons geestelijk leven. We kunnen uiterlijk religieus lijken. We kunnen christelijke woorden spreken. We kunnen zelfs naar de kerk gaan. We kunnen zoveel bijbelteksten uit het hoofd kennen. We kunnen liederen zingen, mooie liederen zingen. Maar zonder de werking van de Heilige Geest raakt het geloof leeg en droog. En olie in de Bijbel, zoals ik het al eerder zei, is een beeld van de Heilige Geest. Dus de vraag van morgen is daarom niet alleen, heb ik een lamp, maar brandt er werkelijk vuur in ons leven? Want God zoekt niet alleen uiterlijke godsdienst. God zoekt levende harten. God zoekt levende harten. En deze generatie heeft licht nodig. We leven in een donkere en onrustige tijd. Dat weet u allemaal. Mensen zoeken richting. Velen voelen zich leeg van binnen. Er is veel angst. Er is veel verwarring. Er is veel vermoeidheid. En juist daarom zijn mensen nodig die licht dragen. Niet perfect, geen perfecte mensen, geen populaire mensen, maar mensen in wie Gods geest zichtbaar is. Jezus zei, jullie zijn het licht van deze wereld. Dat heeft God aan ons gezegd. Je kunt het lezen in de Bijbel. Maar licht ontstaat alleen waar er olie aanwezig is. Dus zonder Gods geest, zonder de Heilige Geest, kunnen we misschien indruk maken op mensen, maar we kunnen geen geestelijk leven voortbrengen. De Heilige Geest geeft liefde waar er haat groeit. De Heilige Geest geeft vrede waar er onrust heerst, waar er wanhoop leeft. En dat is het licht dat deze generatie nodig heeft. Olie moet onderhouden worden, mensen. Een lamp brandt niet vanzelf. Een lamp brandt niet vanzelf. Mensen moeten het handhaven. Er moet olie blijven stromen. En dat geldt geestelijk ook. Veel mensen beginnen vol vuur, maar later raken ze uitgeput of ze worden geestelijk droog. Waarom? Waarom? Omdat het innerlijk leven verwaarloosd raakt. Drukte neemt over. Afleiding vult onze dagen. Gebed verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ongemerkt raakt onze lam dan leeg. Daarom is die tijd die we met God doorbrengen, die quality time, noodzakelijk. Het is belangrijk. Let wel niet als een religieuze verplichting, maar als een levensbron. Gebed houdt het vuur brandend. Gods woord voedt het hart. Wanneer je het woord van God leest, gaat u merken dat het vuur gaat branden in uw binnenste. Aanbidding opent ons voor Gods tegenwoordigheid. En niemand kan leven op het vuur van gisteren. God wil vandaag opnieuw olie geven. En die dwaze maagden waren dichtbij, maar ze waren niet voorbereid. Dat is misschien het meest ernstige deel van de gelijkenis over de wijze en de dwaze maagden. Want die dwaze maagden stonden dichtbij, ze waren ook aan het wachten. Ze hadden ook lampen, maar ze hadden geen voorraad olie. Daarin zat het gevaar, ze hadden geen voorraad olie. Met andere woorden, er was uiterlijk wel iets zichtbaar, maar innerlijk ontbrak het echte leven. Ze hadden lampen, iedereen kon dat zien, ze hadden lampen, maar er was geen olie. En dat is vandaag de dag ook een waarschuwing. U kunt dichtbij het geloof leven zonder werkelijk verbonden te zijn met God. God heeft geen interesse in alleen een religieuze buitenkant. Hij kijkt naar het hart. God kijkt naar het hart. Toch? Leven we werkelijk met hem? Zoeken we zijn tegenwoordigheid? Zijn we afhankelijk van de Heilige Geest? Het zijn belangrijke vragen die we onszelf moeten stellen. Want wanneer er moeilijke tijden komen, blijkt wat er werkelijk in ons leeft. De Heilige Geest wil ons blijven vullen. God laat mensen niet leeg achter. De Heilige Geest is gegeven om ons dagelijks te helpen, te leiden en te versterken. Misschien voelt u zich moe. Misschien is uw vuur zwakker geworden. Misschien bent u teleurgesteld geraakt. Maar er is hoop. God kan u opnieuw vullen. Een klein vonkje, hoort u mij? Een klein vonkje kan weer vuur worden wanneer de Heilige Geest de ruimte krijgt. Maar dat vraagt openheid en eerlijkheid tegenover God, verlangen naar meer van hem en bereid zijn. U moet bereid zijn om dichterbij te leven, dichtbij God te leven. De Bijbel zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent, we moeten dichtbij de bron blijven. De wereld heeft genoeg aan koude woorden. Wat nodig is, zijn mensen met brandende lampen. Mensen die leven vanuit Gods aanwezigheid. Mensen die een intieme relatie met God hebben. Mensen in wie het licht van Christus zichtbaar wordt. Mensen die licht brengen in donkere momenten. En de vraag is vandaag niet hoe mooi onze lamp eruit ziet. Daar gaat het niet om. De vraag is, is er olie? Is er olie? Leven we dicht genoeg bij God om zijn vuur brandend te houden? Zijn we ready om door God gebruikt te worden om opwekking te brengen in Suriname en in andere landen in deze eindtijd? Een kleine lamp lijkt onbelangrijk in de zon. Een kleine lamp, ja toch? Lijkt onbelangrijk in de zon. Maar in de nacht maakt licht het verschil. Een kleine lamp kan in het niet verdwijnen wanneer de zon

0: onder hoop. Ik wil u zeggen dat er hoop is in Jezus. Maar u moet weten dat zonde scheiding brengt tussen God en de mens. De Bijbel zegt, wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De Bijbel zegt, niemand is rechtvaardig. Zonde brengt scheiding tussen God en de mens. God had de mens geschapen om een relatie met hem te hebben. God had de mens geschapen om een relatie met hem te hebben. Maar de zonde bracht scheiding tussen God en de mens. Maar God wil niet gescheiden blijven van de mens. Daarom zond hij de Heer Jezus. Om in ons plaats te sterven. Al onze rebellie, al onze zonde kwam op Jezus. Hij stierf voor ons. Hij stierf voor onze zonde. Het loon van de zonde is de dood, maar Jezus stierf in ons plaats. En hij stond op de derde dag en het graf is leeg. Het graf is leeg, Jezus leeft. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. En er is vergeving van zonde, omdat hij voor u stierf, voor uw zonde stierf. Er is redding van uw zonde, omdat hij voor u stierf en opstond uit de dood. Hij leeft vandaag. En ik heb goed nieuws voor u. Er is redding van zonde, omdat hij voor u stierf. Alleen Jezus kan u redden van uw zonde, omdat alleen Jezus voor uw zonde is gestorven. En hij leeft vandaag, hij is opgestaan uit de dood. Hij klopt aan de deur van uw hart, maar u moet die deur open doen. Hij wil u redden van uw zonde. U hoeft niet naar de hel te gaan. Hij wil u brengen op die weg, die leidt richting de hemel. U hoeft de eeuwigheid niet door te brengen in het helle vuur. Er is redding beschikbaar bij Jezus. Er is redding bij de Heere Jezus. Hij wil u redden vandaag. Er zijn twee dingen die u moet doen. Geloof dat Jezus de Zoon van God is. Geloof dat hij voor uw zonde is gestorven. Geloof dat hij is opgestaan uit de dode derde dag en vandaag leeft. Geloof dat hij u een brandnieuwe start vandaag wilt geven. En ten tweede bekeert u van uw zonde. Dat wil zeggen, u keert de zonde de rug toe. En u neemt de Heere Jezus aan als uw redder en verlosser. Dat is wat u moet doen. Als u bereid bent om de Heer radicaal aan te nemen, u wilt zich bekeren. U wilt gered worden van de zonde en de hel. U wilt een kind van God worden. Dan wil ik u uitnodigen om dit gebed met uw gehele hart te bidden. Bid mij na, zeg wat ik zeg. En concentreert u zich op de Heere Jezus. Bid mij na op dit moment. Zeg, Heere Jezus, ik erken dat ik een zondaar ben. Ik geloof dat u de Zoon van God bent, Heere Jezus. Ik geloof dat u voor mijn zonden bent gestorven. En de derde dag bent opgestaan uit de dood. Vergeef mij al mijn zonden. Was mij in uw bloed, Heere Jezus, van al mijn zonden. En kom in mijn hart, Jezus. Dank u, Vader. Heere Jezus, ik roep u aan op dit moment. Red mij nu. Amen. Als u dit gebed hebt gebeden met uw gehele hart, bent u een kind van God geworden. Wat u nu moet doen, bid elke dag. Bidden is praten met God. Lees de Bijbel. Begin desnoods met het evangelie naar Johannes. En sluit u zich aan bij een gemeente in uw buurt. Sluit u zich aan en ga de Heere Jezus dienen in deze eindtijd. We leven in de laatste dagen. Jezus komt spoedig. Het is geen tijd om grappen te maken, maar een tijd om serieus met de Heer te zijn. Amen. De Heere Jezus zegene u. Dit was het programma. Een goed begin. God bless you. Amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: de nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaar vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, jongeren, kijkers en luisteraars. Ik groet u in de naam van onze drie enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Mijn naam is Andrien Gilaert en ik ben voorganger van de gemeente Kombi aan de Grote Kombiweg in Paramaribo. Deze week van zondag 7 juni tot en met zaterdag 13 juni mag ik het programma De Hernutter verzorgen. Laat ons samen zijn opdragen aan de Heer. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laat ons samen de dagwoorden van vandaag lezen. Het is zondag 7 juni, de eerste zondag na Trinitatis. De weektekst is genomen uit Lucas 10 vers 16a. Wie naar u hoort, hoort naar mij. En wie u verwerpt, verwerpt mij. Lucas 10, vers 16a. Het dagwoord voor deze zondag is naar Psalm 138, vers 7. Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoud gij mij in het leven. Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoud gij mij in het leven. Psalm 138, vers 7. De leertekst uit het Nieuwe Testament naar Johannes 16, vers 33. Jezus Christus zegt, in de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16, vers 33. Het gezang dat meegegeven is bij de dagwoorden van vandaag komt uit de feestbundel en dat is lied nummer 168 vers 3. Houd moed in de geestelijke strijd, hoe groot ook des Satans geweld, door het leger

Dat zijn de dagwoorden voor vandaag, zondag 7 juni. En ook het lied bij de dagwoorden van vandaag. Naar aanleiding van de weektekst wil ik met u lezen een schriftgedeelte uit Lucas 10. Dan lees ik met u vers 1 tot en met 16. Lucas hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 16. Boven het schriftgedeelte staat de uitzending van de 70. Daarna wees de Heere nog 70 aan en hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. En hij zeide tot hen, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat heen, zie, ik zend u als lammeren midden onder wolven. Draag geen beurs of reiszak of sandalen en groet niemand onderweg. Welk huis gij ook binnentreedt, zeg eerst, vrede zij deze huizen. En indien daar een zoon des vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. Blijf in dat huis, eet en drink wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. En als gij in een stad komt waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet. En genees de zieken die er zijn en zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar als gij in een stad komt waar men u niet ontvangt, ga naar buiten op haar straten en zeg, ook het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, wissen wij af tegen u. Doch weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij gekomen is. Ik zeg u dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij in zak en as gezeten zich bekeerd hebben. Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u. En gij, Kafernaum, zult gij tot de hemel verheven worden, tot het dodenrijk zult gij nederdalen. Wie hoort naar u, hoort naar mij. En wie u verwerpt, verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt hem die mij gezonden heeft. Tot zover het schriftgedeelte uit Lucas hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 16. Laat ons de Heere vragen om zijn leiding. Dierbare God, onze Heer en Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u voor dit moment van gebed. Dank u wel dat uw woord open is voor ons. We mogen en kunnen eruit lezen. Maar Heer, we smeken u in de naam van uw Zoon Jezus Christus om met uw Heilige Geest ons bij te staan, opdat wij kunnen verstaan wat u tot ons wilt zeggen. Gaat uw gang, o Heere, neemt u over van mij. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, mijn Heer en mijn Verlosser. Amen. Geliefde broeders en zusters, we lezen vanmorgen vanuit hoofdstuk 10 van het boek Lucas, het Evangelie naar Lucas, het verhaal van de uitzending van de 70. Sommige Bijbelvertalingen praten over 72, maar of het nou gaat om 70 of 72, het is duidelijk dat het rijk van God verkondigen niet alleen en uitsluitend het werk is van de 12 apostelen. Hier zien we duidelijk dat Jezus instructies geeft aan degene die hij uitzendt. En degene die uitgezonden worden door de Heere Jezus Christus, die moeten namens hem optreden op plaatsen waar hij zelf ook zal komen. Het zijn dus ambassadeurs van God. Een van de instructies is dat ze, als ze in een huis komen en ze ontvangen worden, het eerste wat gezegd moet worden is vrede zij aan dit huis.
Ze worden ook gewaarschuwd dat het niet altijd even makkelijk zal zijn. Want er staat, ik zend u uit als lammeren tussen de wolven. Een beeld dat kan wijzen op de moeilijke situatie waarin de leerlingen lammeren zullen terechtkomen. Het kan ook wijzen naar een nieuw tijdperk van vrede en verzoening. Een tijd waarin het lam en de wolf naast elkaar zullen liggen, zoals het staat in Jesaja 11 vers 6. Er wordt ook een andere instructie gegeven om niemand te groeten. Dan zou je kunnen afvragen, moeten de discipelen, moeten de mensen die uitgezonden worden, de ambassadeurs die uitgezonden worden, die treden als ambassadeurs, moeten ze niet vriendelijk zijn? Waarom wordt hier gezegd, groet niemand? Het gaat erom dat in het oosten iemand begroeten een uitgebreide ritueel was. En het zou best wel zo kunnen zijn dat de leerlingen tijd zouden verliezen door zo'n langdurige ritueel, zo'n langdurige sociale verplichting na te komen. Het gaat erom dat het goede nieuws verkondigd moet worden, bekendgemaakt moet worden aan alle mensen. En dan die hele duidelijke instructie die ik als eerste noemde, de vrede. Vrede in het Hebreeuws, shalom. Het woord shalom, dat gewoonlijk met vrede vertaald wordt, het gaat uiteindelijk om harmonie. Een tevredenheid van die mens die zelf de ander toetreedt om hem of haar te laten zien dat Gods liefde in hem of in haar aanwezig is. Andere instructie is ook, eet en drink wat ze u aanbieden. Eet wat voorgezet wordt. Jezus laat hier duidelijk zien hoe belangrijk het is om in het rijk van God niet datgene belangrijk te vinden dat jij zelf meeneemt. Blijf in dat huis, zegt de Heer Jezus Christus. Eet en drink wat men u geeft. En ga niet van het ene naar het andere huis. Samen eten met anderen wanneer we de verkondiging van Gods woord doen, is ontzettend belangrijk. Het laat ons duidelijk zien dat het samen eten zorgt voor een verbinding met de ander. Maar Jezus Christus zegt ook, blijf in dat huis, opdat dat blijven een verblijven mag worden. En wat gedeeld wordt, mag ook zijn delen van wat ik heb met jou naar het voorbeeld dat de Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. Blijf bij de mensen die je ontmoet en vorm zo een gemeenschap in broederlijke en zusterlijke band met de mensen met wie jij in contact komt. De Heer heeft niet alleen mensen uitgezonden, of eigenlijk geen mensen uitgezonden die bekwaam zijn. Hij heeft duidelijke instructies gegeven en heeft ervoor gezorgd dat in het uitzenden, in het aanvaarden van die taak, in het aannemen van die opdracht, de mensen ook bekwaam gemaakt werden. De Heer Jezus Christus laat ons door het woord, wie mij ontvangt ook mij. Wie u verwerpt, verwerpt mij. Maar wie mij verwerpt, verwerp ook degene die mij gezonden heeft. We zien een diepe verbondenheid tussen Jezus Christus en degene die uitgezonden worden. Maar we zien ook een diepe verbondenheid tussen Jezus en de Vader. In die eenheid wil Jezus Christus ook dat degene die hij uitzendt werkzaam zijn of het werkveld betreden. De oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Iets wat ons leert dat eigenlijk het nooit zo geweest is dat de mensen het voor het oprapen liggen die willen staan in dienst van de Heer. En tot vandaag zien we dat ook in onze kerk.
dat er weinig mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen om het werk van de Heer te doen. Geliefde broeders en zusters, gemeente, jongeren, het werk is niet alleen toebedeeld aan voorgangers, aan pastorale werkers, aan gemeentebestuursleden, aan hulppredikanten, maar iedereen die zich beschikbaar wil stellen, die ja zegt tegen de Heer, wil de Heer gebruiken. En God zelf zorgt ervoor dat mensen klaargemaakt worden. Het zij door vooral een theologische opleiding, maar ook door de werking van de Heilige Geest in onze mensen. U moet zich laten onderwijzen. We moeten ons laten scholen en niet zeggen dat het alleen het werk van de Geest is. Jezus Christus heeft tijd uitgetrokken om zijn discipelen, zijn volgelingen te onderwijzen. Dus dat onderwijs is ontzettend belangrijk. Ik bid en hoop dat ook wanneer wij deze boodschap vandaag horen, dat het besef nog groter ontstaat dat wij ons dienstbaar moeten opstellen aan de Heer. Dat we ons moeten overgeven en tijd moeten inruimen. Immers, de tijd is niet van ons. De tijd hebben wij van God gekregen. En als wij nu woordverkondigers zijn, of als wij ander werk doen in Gods wijngaard, de Heer wil iedereen gebruiken. En als wij goed luisteren naar wat de Heer via de Heilige Geest tot ons zegt, dan stellen we ons ontvankelijk open, zodat Gods Geest in en door ons kan werken en ons kan klaarmaken voor de arbeid in het veld. Want de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. En daarom bidden we, Heere, Geest van God, zend ons arbeiders die bereid zijn te wandelen in het licht van Jezus Christus, in het spoor van onze Heer. En daar waar we komen en mensen ons niet willen ontvangen of niet al te vriendelijk zijn tegenover ons, dan is de boodschap, de opdracht ook, dat we de vrede van Christus laten voor dat huis en verder gaan. Het is Gods Geest zelf die werkt in en door mensen. De blijdschap, de vreugde van onze Heer Jezus Christus mag onze kracht zijn in alles wat wij doen. Tot eer van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Laat ons nu in gebed gaan. Dank u wel, trouwe God en Vader. Dank u wel dat u ons vanmorgen ook weer oproept, wakker schudt, opdat wij mogen weten dat wij ons beschikbaar moeten stellen voor u. Maar Heer, u spreekt ook duidelijk en geeft duidelijke instructies aan degene die u uitzendt. De instructie vooral om vrede, uw vrede uit te spreken aan alle mensen met wie wij in contact komen. En daar waar mensen ons ontvangen, dan mogen wij, o God en Vader, in die verbondenheid, in die gemeenschap van Jezus Christus met de mensen verder gaan. Heer, we bidden u een zegen voor allen die deze boodschap ontvangen. We bidden voor allen die in uw wijngaard zijn. We bidden, o God en Vader, voor allen die zich beschikbaar zullen stellen omdat ze uw woord gehoord hebben. We bidden in de naam van uw Zoon Jezus Christus dat u met uw geest ons bijstaat wanneer wij in opdracht van u en namens u mogen spreken. Kom, o Geest van God, tot uw doel in het leven van alle mensen, zowel degene die u uitzendt als diegene die uw woord ontvangen. Laat uw zegen rusten op het werk. We bidden heel in het bijzonder, o God en Vader, voor de mensen die wonen in de plaatsen, de gebieden die ver afgelegen zijn. Want ook daar moet het woord van u bekendgemaakt worden, zodat mensen het kunnen horen en het kunnen opnemen in hun hart. We bidden en danken u voor alle woordverkondigers. We bidden voor het werk van onze evangelische broedergemeente in de districten, in het verre binnenland en overal waar u mensen uitzendt, ook buiten de eigen landsgrenzen. We bidden dat mensen uw woord zullen ontvangen en zend ons juist uit daar waar mensen u nog niet kennen, o Heere. Want die opdracht om heen te gaan en uw woord te verkondigen geldt tot vandaag nog, zodat mensen in contact kunnen komen met de levende God, die sterke grote God, die ons bijstaat in ons dagelijks leven. Zo geven wij ook de nieuwe week aan u en bidden wij u, o God en Vader, leid ons door de kracht van uw Heilige Geest. We brengen de kinderen bij u, het onderwijs, ook daar waar uw woord gehoord en gepredigd wordt. Mag het woord ook de harten raken van onze jongeren, opdat zij zo ook hun jongere leven rein mogen houden. Heer onze God en Vader, we bidden voor de overheid, we bidden voor land en volk, we bidden voor uw volk van Israël, we bidden voor het volk van Palestina, we bidden voor de hele wereld, dat alle mensen uw woord mogen horen en tot inkeer mogen komen en u mogen volgen. Gaat uw gang in ons leven, dat bidden wij u uit genade in Jezus Christus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, we hebben zo met elkaar vanmorgen het woord van de Heer kunnen overdenken vanuit Lucas hoofdstuk 10 naar vers 16. Ik bid dat deze boodschap bij u mag aankomen en dat u daartoe in actie zal komen voor onze Heere Jezus Christus. Mijn naam is Andrien Gillaert. En het is een genoegen voor mij geweest om bij u in de huiskamer te zijn vanmorgen. En ook via het beeldscherm zo het woord van God met u te delen. Ontvang de zegen van de Heer op deze nieuwe week. En mag de Heer u leiden en u kracht geven. En de geest van God u versterken in alles wat u zult doen. We bidden de Nieuw Testamentische zegenbeden.

0: Het is 9 uur.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naviu.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Save and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Op donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan feest, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera bij u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless je tongen. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Hello? Hi, what's up, man? Yeah, I'm finna head to the studio right now. I'm just about to go to the store real quick. Give me an energy drink. Alright then, I'ma holla at you.
6: Hey, player. You wanna have some fun?
5: Nah, sis, you got the wrong one, man.
6: Forget you, man.
7: What's up, little bro? I got some of that grain. Going to get one of these bags up off me. Get your tight eye around here.
5: Nah, homie, I'm straight. You got that, man. Yeah, I just want you this energy drink.
7: That's all for you, man. You don't need no zigzags, no Newport, nothing like that.
5: Nah,
7: man. Tell you what, you mix this energy drink with some Hennessy, you be thawed, dog. Go on to the back, get your fifth, dog.
5: Nah, man, I got Jesus, man. I'm good.
7: I got Jesus, too, but Jesus and Hennessy go good together.
5: Temptation, boy. I promise.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na ngawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a pikin. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso mansma presi. Bosi srefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro de na a ini a mofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro ko wawan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fuen.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trends Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trends Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

0: Lieve vrienden, goedenavond. Wist u dat de tijd door God aan u gegeven kostbaarder is dan goud? Heeft u ooit de opmerking gehoord? Een oude boom kun je niet meer buigen. Daarmee wil men zeggen dat wanneer een mens eenmaal gevormd is, dus op leeftijd is gekomen, verandering haast niet meer mogelijk is. Statistisch is dit ook aangetoond, dat oudere mensen hun ingenomen standpunt of overtuiging niet gemakkelijk wijzigen. Het zijn voornamelijk de jongeren die voor verandering openstaan. Het gezegde, een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken, onderstreept de gedachte dat iemand die ouder wordt naar uiterlijk wel verandert, maar naar het innerlijk dezelfde blijft. Hieruit valt af te leiden dat met het voorbijgaan van onze jeugd ook onze gevoelige periode om ons open te kunnen stellen voor verandering aan ons voorbij gaat. Geen wonder dat de Bijbel ons aanspoort om onze kinderen reeds in hun kinderjaren het evangelie voor te houden. Dus de blijde boodschap dat Jezus redt. In dit verband is het zeker op zijn plaats om stil te staan bij de woorden die Jezus tot de volwassen omstander spreekt. Wanneer hij zegt, tenzij gij woord als een kind, anders zult gij het koninkrijk Gods voorzeker niet binnengaan. Deze woorden van Jezus moeten ons duidelijk maken dat er in het hart van ieder mens een gevoelige periode bestaat om open te staan voor de boodschap van het evangelie. Voeg hier nog bij de woorden van de wijste koning ter wereld, koning Salomon. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel heeft zijn tijd. En kom dan tot het besef dat er ook voor jou door God een tijd is gezet of bepaald om hem te leren kennen. Prediker hoofdstuk 3 vers 1. En ofschoon wij van alle kanten hierop worden gewezen dat in dit leven alles aan een bepaalde tijd is gebonden, vatten wij dit niet op als een waarschuwing om de tijd die God ons schenkt niet achteloos aan ons voorbij te laten gaan. Want die tijd die aan jou voorbij gaat, komt nooit weer terug. Daarom dat Jezus het begin van zijn bediening aankondigt met het voorlezen van de woorden van de profetie die Jesaja's over hem geprofeteerd heeft. Lucas hoofdstuk 4 vers 18 en vers 19. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan de armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En met deze woorden wilde Jezus niet alleen aan zijn toehoorders, maar ook aan u en aan mij bekendmaken dat Gods tijd van de beloofde genade toen was aangebroken. Maar beseffen wij wel dat er ook aan deze tijd van genade op een dag een eind aan zal komen? Daarom de waarschuwing in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7 en vers 8. Heden, dus vandaag, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Met andere woorden, laat het moment dat God jou door zijn woord bezoekt, dus tot jouw hart spreekt, niet aan jou voorbij gaan. Denk maar aan het verhaal van Noach, die van God te horen kreeg dat er een eind zou komen aan die tijd van toen. Want de aarde zou door een watervloed ten onder gaan. En wie denkt dat dit verhaal van Noach maar een aardig verhaaltje is, die zou dan even de tijd moeten nemen om de geschiedenis te raadplegen. Zoals God ten dagen van Noach de mensen gewaarschuwd heeft dat er een einde zou komen aan de kans om van de naderende ondergang gered te worden, zo waarschuwt de Heilige Geest ook ons vandaag door de prediking van het woord van God om ons te laten behouden terwijl de tijd van het aangename jaar des Heren er nog is. Want er komt een dag dat de Heilige Geest, die ons hart van zonden, gerechtigheid en oordeel overtuigt, van de aarde zal worden weggenomen. Dit zal tot gevolg hebben dat ook al leest u Gods woord, uw hart niet meer overtuigd zal raken van zonde en gerechtigheid en oordeel, waardoor u in uw zonde zult blijven, met het verschrikkelijke gevolg dat u ook in uw zonden zult omkomen. Leest u maar wat er staat in Johannes hoofdstuk 16 vers 8. Hij, de Heilige Geest, zal de wereld overtuigen van zonde en gerechtigheid en van oordeel. En precies zoals God de deur van de ark van Noach afsloot en niemand meer de ark kon binnengaan om gered te worden, precies zo zal de Heilige Geest, die op de dag van Pinksteren tot ons werd gezonden, van de aarde worden weggenomen, waardoor niemand van ons meer van zonde, gerechtigheid en oordeel overtuigd zal kunnen worden. Het gevolg hiervan zal zijn dat je in jouw zonde zult blijven volharden en daardoor dan ook in jouw zonden zult omkomen. Want de kostbare tijd waarin de Heilige Geest ons nog van zonde, gerechtigheid en oordeel kon overtuigen, heb je achterloos aan jou voorbij laten gaan. Dit is de tijd die Gods woord de tijd van het aangename jaar des Heren noemt. De genadetijd. De tijd van de bedeling van de Heilige Geest. Daarom dan ook dat er staat geschreven, niet voor altoos. Dat wil zeggen, niet voor altijd zal de Heilige Geest de mens van zonde, gerechtigheid en oordeel blijven overtuigen. Want er zal een dag aanbreken dat hij van ons weggenomen zal worden. Niet één keer, maar meerdere malen staat er geschreven, heden, dus vandaag, wanneer u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Hetgeen betekent, laat Gods woord niet aan jou voorbij gaan, maar luister naar hetgeen God tot jou spreekt en laat je behouden voor het te laat is. Waarom zou ik dan behouden moeten worden, zegt er iemand. Ik voel mij lekker en ervaar niet dat er iets verkeerds aan mij is. Naar alle waarschijnlijkheid was dat ook het geval met de mensen in de tijd van Noach. Want slechts Noach en zijn familie werden behouden. De rest is jammerlijk omgekomen. Niet omdat er geen mogelijkheid bestond om gered te worden, maar simpelweg omdat zij een totale onverschilligheid aan de dag legden en niet tot besef wilden komen dat God hen door de boodschap van Noach waarschuwde, omdat hij het niet wil dat er maar één mens verloren zal gaan. De waarschuwing van Noach geloofden ze niet, want zij zagen de noodzaak om gered te worden niet in. Met het gevolg dat zij allen omkwamen. Onwillekeurig denk ik hierbij terug aan een tragedie die zich jaren geleden in Noorwegen voordeed. Door een hevig storm was er een brug die over een van de fjorden, of zeg maar zeearmen of zeeinhammen, liep, kapotgeslagen. Sneeuw en mist hadden het zicht ontnomen en één na de andere auto stortte in de gapende opening van de brug in de diepte van de zee. Eén man was het echter gelukt om zichzelf van de wisse dood te redden. En beseffend dat de nietsvermoedende automobilisten een gewisse dood tegemoet gingen, probeerde hij gillend en zwaaiend met beide armen het verkeer tot stoppen te brengen. Daarbij zijn leven wagend overreden te worden. Maar tot zijn ontstellende verbijstering zag hij hoe de mensen met blikken van totale onverschilligheid aan zijn signalen en pogingen om hun leven te redden voorbij gingen, om zich reddeloos in de afgrond van de dood te storten. Mijn vriend, mijn vriendin, daarom heeft God de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is hij naar jou en mij toegekomen om ons te waarschuwen dat er maar één veilige brug naar God toe is. En dat is zijn Zoon, Jezus Christus. En het signaal dat God ons geeft om ons te waarschuwen, om ons te redden van de wisse dood, is het kruis waaraan zijn Zoon in onze plaats heeft gehangen. En dat kruis vertelt ons dat een ieder die zondigt zeker zal sterven en in de eeuwige afgrond van de dood terecht zal komen. Daarom dat er staat geschreven: vervloekt is een ieder die hangt aan het kruis houdt. Wij die in zonde zijn geboren zouden moeten hangen aan dat kruis houdt. Maar zegt Gods woord: God heeft Jezus, die geen zonde gekend heeft, tot zonde gemaakt, opdat wij de gerechtigheid van God in Christus Jezus zouden ontvangen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Ja, God de Vader heeft al onze ongerechtigheden op zijn Zoon Jezus doen neerkomen, als ook de straf die wij zouden moeten ondergaan, zeg maar de eeuwige dood waarin wij terecht zouden komen. Daar God ons zo lief heeft en niet wil dat er maar één mens zijn leven zal verliezen, maar dat een ieder allen behouden zullen worden, daarom dat God zijn Zoon Jezus Christus heeft gezonden om in onze plaats te sterven, om ons te redden van de gewisse dood. En het is de Heilige Geest die ons ervan overtuigt dat er geen andere veilige brug is die naar God toe leidt dan de Zoon van God, Jezus Christus. Want alleen Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan tot God komen dan door Jezus Christus. Johannes hoofdstuk 14 vers 6. Maar hoe wonderbaar deze boodschap van God aan ons ook zijn mag. Het besluit om te stoppen op de weg van zonde en ongerechtigheid ligt in onze eigen handen. Wij zijn het die kiezen voor het eeuwige leven met God of voor de eeuwige dood, afgesneden van God. Anders gezegd, u bent het die kiest voor de hemel of voor de hel. Daarom dat de Heilige Geest ons toeroept, vandaag, nu jij mijn stem gehoord hebt, verhard jouw hart niet door onverschilligheid, maar open jouw hart met dankzegging, omdat God ook naar jou heeft omgezien. Want ook dit moment waarop u naar de boodschap hebt geluisterd, is het de tijd die hij bepaald heeft voor u om hem te leren kennen. Want hem kennen is eeuwig leven. Het voorrecht om te kiezen ligt in uw eigen handen. Laat daarom de kans en de tijd om voor eeuwig uw toekomst te bepalen niet door onverschilligheid aan u voorbij gaan. En grijp uw behoudenis, Jezus Christus. Grijp hem vast, want hem heeft God gezonden om ons te redden van de afgrond van de eeuwige dood. Mogen de Heere u geven verlichte ogen des harten om te verstaan hetgeen de Heilige Geest tot ons spreekt.
1: Tonight we have a very special announcement. He has prompted our hearts to tell you.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

I'm the ruler. And you're forever

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beinin on. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syphilis is? Syphilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syphilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asiki disi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini urokomakandra nanga den patna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Generation of Christ, het maakt niet uit wie we zijn. Belangrijkste is wat we brengen.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: het alaseer.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected alaseer.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met Tiri's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected alaseer. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
2: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord. Kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Het is 3:00.
1: Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks. En ik presenteer u het programma. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. De Heere, zijn liefde gaat naar de totale mensheid uit. Dat is te vinden in Johannes 3, vers 16. De Heere heeft in deze tekst zijn liefde naar ons betoond. De liefde kan echter niet van één zijde of één kant komen. Wij moeten de Heere ook in alles wat wij doen hem behagen. En op zo'n manier kunnen wij hem tonen dat wij ook van hem houden. Dus dat wij ook hem lief hebben. We moeten met ons handel en wandel de Heere te alle tijden behagen. We moeten geleid worden door de Heilige Geest, de Heilige Geest Gods, waardoor de vrucht van de Geest helemaal zichtbaar wordt in ons leven, zodat de wereld aan ons kan erkennen of zien dat wij volgelingen zijn van Jezus Christus. Of anders ook gezegd, dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus Jezus. De vrucht van de Geest vinden we in Galaten 5, vers 22. En dit houdt het volgende in. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dus deze dingen moeten voelbaar, zichtbaar en tastbaar zijn in elke christen, elke gelovige. Ze mogen niet ontbreken. Halleluja. We kunnen hem allemaal dankbaar zijn voor het volbrachte werk op Golgotha. Door hem kunnen we nu vandaag zeggen, als wij hem hebben geaccepteerd als onze Heer en Heiland, dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus Jezus en dat de vrucht van de Geest voelbaar, zichtbaar en tastbaar moet zijn voor de wereld om ons heen. Dat ze het moeten erkennen. Hey, deze is een nieuwe schepping. Ze handelt anders, ze praat anders. In haar handel en wandel verschilt ze ten opzichte van ons. En dat zal ook maken dat de mensen om ons heen meer willen weten over Christus en ook Christus en ook tot bekering kunnen komen. Dus dat wij dus de mensen met onze handel en wandel kunnen winnen voor Jezus Christus. Alleen met onze handel en wandel, onze spreken. Heer, winnen we mensen al voor Jezus Christus. Want ze worden dan nieuwsgierig en willen meer weten over Jezus. En dat is de Heere zijn wil eigenlijk, dat wij met ons spreken, met ons praten, met ons handelen en wandelen. Anderen winnen voor hem. Dus de zielen winnen voor Jezus Christus. Want de wil van de Heere is dat iedereen behouden wordt, dat niemand verloren mag gaan ten eeuwige leven. Een nieuwe schepping wandelt in Gods liefde. We moeten lief hebben de mensen om ons heen, al gelovigen zien in Jezus Christus. We moeten ze blijven lief hebben, zodat we de zielen kunnen winnen voor de Heere, opdat zij niet voor eeuwig verloren gaan. Dus het is hier duidelijk dat de Heere niet wil dat mensen verloren gaan. Het gaat niet alleen om de mensen die bekeerd zijn, maar de Heere wil ook om de ongelovige mensen, de mensen die in andere goden geloven. God wil dat zij door ons gered worden, door ons gewonnen worden voor hem. Dat ze ook deel kunnen hebben aan het eeuwige leven. Want de hemel en aarde zullen eens voorbij gaan. Trouwens, dat belooft Gods woord. En Gods woord is de waarheid. Het is ja en amen. Toch? En in ons als bekeerde christenen moet de vrucht van de Geest voelbaar, zichtbaar en tastbaar zijn. We zijn een nieuwe schepping, dus we wandelen met een ander karakter. En de vrucht van de Geest vinden we in Galaten 5, vers 22. En dit houdt het volgende in. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ziet u, al deze dingen moeten in een christen die bekeerd is, dus iemand die bekeerd is, laat me het anders zeggen, voelbaar, zichtbaar en tastbaar zijn. Je kan niet bekeerd zijn en dan scheld je mensen uit, of je gebruikt nog ongepaste termen, of je hebt nog vijandschappen, je zoekt ruzie, toch? Je bent dan een ander, je bent bekeerd, dus je hebt dan een ander levenspatroon, dat de Heere welgevallig is. Toch, dus zo moet het zijn voor ons als bekeerde christenen. Maar wie in Christus Jezus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en zijn begeerten gekruisigd. Zie je, de hartstochten zijn in ons, de begeerten zijn in ons. Maar ben je in Christus Jezus, dan wil dat zeggen dat je het vlees met al zijn hartstochten en begeerten hebt gekruisigd. Dus die hartstochten en begeerten van het vlees kunnen dan geen heerschappij meer over jou voeren. Christus gaat nu heerschappij over jou voeren. Toch? En dat is het allemaal. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Dus we moeten door de geest leven, niet alleen dat, maar we moeten ook wandelen door de geest. Toch? En de vrucht van de geest moet voelbaar, zichtbaar en tastbaar. De mensen om je heen die Christus niet kennen. Of de mensen om je heen die Christus wel kennen, maar hem niet volgen, weet je. Ze moeten iets aan u kunnen zien. Ze moeten zien dat iets aan u veranderd is. En ze moeten dan nieuwsgierig worden om te weten wat er aan de hand is. En dat is dan het moment waarop jij gaat getuigen over de Heer. Je gaat evangeliseren om deze zielen binnen te brengen voor de Heer. Want de Heer zo wil, is niet dat mensen verloren gaan. De Heer is liefde. Hij houdt van alle mensen. Het maakt niet uit wat voor religie, voor wat voor goden ze ook buigen. Maar de Heer houdt van alle mensen. Omdat Hij zelf de maker is. De schepper en formeerder van alle dingen, van alle mensen. En Hij zegt, Hij wil dat niemand verloren gaat. Maar dat alle mensen behouden worden ten eeuwige leven. Toch, we zullen allemaal sterven, ja. Maar het lichaam sterft. Maar begrijp dat de ziel en de geest niet sterft. Die gaat weer tot God. Dan God is een God van wonderen en tekenen. De wonderen en tekenen die ons God kan doen, kan geen enkel God doen en geen enkel mens doen. Hij kan alles. Laten wij geen mensen met een eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en beneden. Heere, help ons. Bid, zodra er dingen komen op je pad, toch, waartegen je niet een bestand bent of waarvoor je hulp nodig hebt, is het om te roepen en te bidden tot God. Toch, Hij zal altijd helpen. Hij zal je altijd bijstaan. Dus laat er geen neid en twist meer in jou zijn, in jullie midden zijn. Maar laat de liefde van Christus voelbaar, zichtbaar en tastbaar zijn voor de wereld. Voor je familie die nog niet bekeerd zijn. Voor de buren. Noem maar voor de wereld in zijn totaliteit. Overal waar je komt, moet de liefde van Christus voelbaar, zichtbaar en tastbaar zijn voor de wereld. En dat is Gods wil ten opzichte van ons. Met ons gedrag dragen wij ook Christus uit. Spreken we over Jezus, we dragen hem uit. We willen zielen winnen en we praten over hem. Dat is zijn wil. Christus wil dat niemand God wil. Het is God zijn wil. Het is Jezus zijn wil. Dat niemand, geen enkel mens verloren gaat. Maar dat elk mens door Jezus Christus behouden wordt. En wij als gelovigen, we moeten niet denken dat we er al zijn. De Heer zegt, verkondig het evangelie. Overal waar je komt, maak je mond open. Praat over Jezus. Praat over Jezus, breng mensen tot bekering. Laat de mensen zoveel mogelijk door jou, door mij, door jou, gered worden voor de Heer. De Heer ziet ons, Hij kijkt naar ons uit en hij wil dat wij zijn plan uitvoeren op deze aarde. Want met ons allemaal heeft Hij een plan. We moeten slechts stappen in zijn wil. Heb lief alle mensen, bekeerde, ongelovige mensen, blijf lief hebben. Blijf niet mensen in jouw eigen kring lief hebben die bekeerd zijn, die geloven in Jezus Christus. Want Jezus houdt niet alleen van de mensen die bekeerd zijn. Hij houdt van alle mensen. Wat voor de religie ze ook aanhangen, Hij houdt van ze allemaal. Maar Hij wil niet alleen dat wij gered worden, maar Hij wil dat ook die andere mensen verlost worden en gered worden ten eeuwige leven. Dat is Gods plan ten opzichte van ons. Dus spreek, doe je mond open. Je hebt de mond gehad van de Heer. Niet alleen om te eten of om over mooie dingen of minder mooie dingen te praten. Maar je moet ook je mond open doen overal waar je bent en praten over Jezus. De Heer ziet ons en Hij verwacht meer van ons. Praat zoveel als het kan over Jezus overal. In plaats van over mensen te praten of over de politieke situaties in de wereld en in ons land. Praat over Jezus. Die dingen zullen er zijn, ze zullen er komen. Ja, we moeten over die dingen praten, maar laat dat je niet beheersen. Het moet niet totaal van je overnemen, maar laat Christus eigenlijk totaal van je overnemen. De Heer wacht op ons. De Heer wacht op ons. De wereld wil dat meer mensen gered worden. De wereld wil niet dat mensen verloren gaan. Toch? Hij is liefde. Hij houdt van de totale mensen. Hij houdt van de totale mensheid. Hij wil dat niemand verloren gaat. Sta op en doe zijn wil. Doe de Heere zijn wil. Praat over hem. Praat over hem overal waar je komt. Op de straten. Maakt niet uit waar je bent. Praat over hem. Maak je mond open. Dat is zijn wil van ons allemaal. Wanneer ik hier zit, dan praat ik over Jezus. Dan praat ik over Jezus. Opdat mensen behouden worden ten eeuwig leven. Dat is Gods wil. De Heere vraagt, praat over mij. Jij die mij hoort vanmorgen, praat over de Heere. Dat is zijn wil. Dat je je mond openmaakt en het evangelie verkondigt. In je buurt waar je woont, de school, noem maar op. Het maakt niet uit waar je bent of waar je gaat. Praat over hem. Dat is zijn wil ten opzichte van ons allemaal. Ten opzichte van u, ten opzichte van mij. Toch, ik wens u een gezegende dag verder. En bedankt voor het luisteren.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Braga.
1: Hey. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
7: Zranazani, Naskip. Navio.
8: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
9: Ik sta op het kruispunt van mijn leven. Ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren. Waar is richting best?
10: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Libri Inspiration 94.5.
1: You better put your hands together. Yeah.

0: No se ebanda Shine y nos también te escucha Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Ik wil een keer mee, jongen. Pek op het.
3: Naskip. Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 5:00.
1: This

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 6:00.
1: Goedendag, mijn mensen. We zijn er weer in uw huiskamer met het programma Zorg met een Stem van de Stichting Patiëntenplatform in Suriname in samenwerking met Radio Shalom. Vandaag zijn wij niet alleen. We zijn met twee toffe heren van twee zwaarwichtige instituten in Suriname. Die andere is KSV en Verkeersveiligheidsinstituut. Wanneer we kijken in Suriname, dan lijken we eigenlijk dat alles picobello is voor sommige mensen. Maar wanneer we goed kijken, dan zien we dat het ons verkeer, ons leven eigenlijk ja, in gevaar brengen. En dat heeft te maken met ons gedrag. In vorige programma hebben we al vaker gezegd dat uw gezondheid heel zwaar beïnvloed wordt door uw eigen gedrag. En uw gedrag kan alleen beïnvloed worden door de kennis en inzicht wat u heeft. En dat kan alleen gebeuren door educatie. Maar om de tijd niet, als zodanig van die zwaarwichtige heren met wie ik hierin kan, ben te af te snoepen, zal ik ze zelf kennis met u laten maken, zodat u eigenlijk weet wat u kunt doen in het verkeer om uzelf veilig van huis en naar uw bestemming te brengen. Nogmaals, mijn naam is Ernie Linga, secretaris van de Stichting Patiëntenplatform in Suriname. Ik geef nu het woord aan de heer van het Verkeersveiligheidsinstituut en de KSW. Heren, u kunt kennis maken met de luisteraars en aangeven wat de stichting voor Suriname, wat uw organisatie betekent voor ons geliefd land Suriname.
2: Yes, van harte goedemorgen of goedendag. En alvast moet ik u bedanken dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Landveld Percy. Ik ben onderdirecteur data, educatie en voorlichting van het Verkeerveiligheidsinstituut. Het Verkeerveiligheidsinstituut kunt u zien als een directoraat van het ministerie van Justitie en Politie. En het is de bedoeling dat het Verkeerveiligheidsinstituut wordt overgeheveld naar een verkeersautoriteit. We zijn in 2021 in het leven geroepen nadat er in 2017 een onderzoek is gedaan samen met deskundigen van PAO en andere deskundigen in het land. En men is tot de conclusie gekomen dat er verschillende instituten, ministeries en organisaties zich bezighouden met het verkeer. En wat bleek dat we langs elkaar heen werken. En toen heeft men als actiepunt opgenomen het instellen van een verkeerveiligheidsinstituut. Er is intussen een conceptwet ingediend in DNA, de Nationale Assemblée. Het is daar 4 keren behandeld. En recentelijk nog hebben wij van het Verkeerveiligheidsinstituut een bezoek gebracht aan Raad van Minister, DNA, de voorzitter en leden. En we waren recentelijk ook nog bij de president. En wat wij hebben vernomen van hun is dat het heel binnenkort eigenlijk dat ze erachter staan dat het een verkeersautoriteit wordt. Dus we hopen dat het zo snel mogelijk een autoriteit wordt. We hebben als taak centrale aansturing van alle verkeersgerelateerde zaken. En misschien moet ik dit gelijk meegeven. Het is niet de bedoeling dat wij wettelijke taken van andere stakeholders zullen overnemen. Dat zal het niet zijn. Maar we zullen meer dienen als die centrale aansturing. Want u weet, er zijn verschillende stakeholders. Je hebt OW, je hebt Openbaar Groen, je hebt KPS, je hebt verschillende organisaties. En wij zullen samen met hun kijken en één beleid uitstippelen. Dus dat is het zo'n beetje over het Verkeerveiligheidsinstituut.
1: Dat is een mondvol.
2: Heel veel.
1: Ik vind het wel, zeg men, heel uitdagend,
2: ja,
1: gezien onze situatie. Maar belangrijk voor ons is dat we moeten komen op een samenwerking. Maar
2: klopt.
1: We geven meneer van KSW het woord.
3: Goeiedag, u spreekt met Frank Samsin. Ik ben vrijwilliger bij de KSV. De KSV staat voor Korps Suriname Verkeersvrijwilligers. We zijn niet gelieerd aan de overheid, zoals de VVI. Maar het doel is hetzelfde. Het doel is nog steeds om het verkeer te helpen veilig maken. We zitten hier samen om zienswijzes met u te delen. We zijn zelf weggebruikers. We zien dagelijks op de weg dat het niet gaat zoals het zou moeten gaan. En nou ja, we proberen eigenlijk een beetje ons steentje bij te dragen. Om ja, u te wijzen op bepaalde zaken die beter kunnen. En we hopen daarin ja, te slagen.
1: Oké, geweldig. Als ik zo luister, KSV bestaat al een tijdje.
3: KSV bestaat al langer dan 10 jaar.
1: Als ik het goed heb, is de heer Gesius.
3: Gesius is de voorzitter. Hij is nog steeds de voorzitter. Mevrouw Isaias is de ondervoorzitter. Voor de rest heb je nog, inclusief mijn persoon, heb je nog 3 ondersteunende leden.
1: Ja. Oké, terugkomen.
3: Sorry, 4.
1: Op onze
3: 4 ondersteunende leden, inclusief mezelf.
1: Op onze kerntaak is dat we het verkeer veilig, zo veilig mogelijk willen maken. In mijn aanleiding heb ik al inleiding heb ik al aangegeven over het ons eigen gedrag, ons eigen bijdrage in het verkeer. Wat zo denkt u dat wij, los van wetgeving en al die andere dingen erop, maar wat zou wij kunnen doen om het verkeer eigenlijk om positief om een keer te brengen in het verkeer, zodat het ietsje veiliger wordt dan het nu is. Dus vooral letten op nu, enkele van mijn doorn in het oog nu is de e-bike.
2: Mm-hmm. Ja, dus ik heb het in verschillende interviews aangekaart. Kijk, het verkeer is een groot, kan je zien als een grote puzzel. En alles moet in place zijn om een veilig verkeer te hebben. En het Verkeerveiligheidsinstituut, we zijn dagelijks bezig om te kijken hoe we het verkeer veiliger kunnen maken. En er moet heel veel gebeuren, zodat we veilig verkeer kunnen hebben. Wanneer we praten over verkeerseducatie, het Verkeerveiligheidsinstituut is vorig jaar gestart met een pilot op 30 scholen. Er is een interdepartementale commissie in het leven geroepen en we hebben een curriculum uitgeschreven. Ook voor de crèches. Bij de overheid crèches hebben we het al geïmplementeerd dat vanaf kleins af ze verkeerseducatie zullen krijgen. Wij zeggen jong geleerd is oud gedaan. Alleen moeten we kijken hoe we het nog moeten implementeren bij die particuliere scholen. Op 30 scholen hebben we het al geïmplementeerd als pilot. Er is een interdepartementale commissie die daarnaar kijkt. En ik denk dat komend schooljaar we dan landelijk kunnen gaan met die verkeerseducatie. Want u weet, de 5e klas kreeg men nog lesjes voor verkeerbrigadiertjes. Maar wat we nu hebben gedaan, we hebben het geïmplementeerd in die permanente verkeerseducatie. Het moet een permanente vak worden. En dan kijken we ook naar VO, praten over Milo en LTS. Daar willen we onze verkeerseducatie koppelen aan die bronfietscertificering. Want wij hebben de regering al duidelijk gemaakt. In Suriname is er een gap wanneer die kinderen les krijgen, verkeerbrigadier les krijgen. In de 5e klas, 16 jaar, mogen ze al op een bronfiets springen zonder verkeerseducatie. Dus wij willen op die VO-scholen verkeerseducatie doseren als permanente vak. Wanneer zo'n kind slaagt in de 4e Milo, 4e LTS, komt dat kind automatisch ook in aanmerking voor die bronfietscertificering. We zijn nu bezig dat vast te stellen. U weet, er is nu al een gisteren nog waren ze bezig met rijwetbehandeling in DNA. Dat van die e-bike. Die e-bike, er is een conceptwet. We hebben het al, dus wetgeving, afdeling van justitie, heeft het al geschreven. Is al ingediend. Waar die e-bike wordt, eigenlijk wordt gelinkt aan een bromfix. Het zal straks gezien worden als een bromfix. Waar mensen verplicht gesteld zullen worden om het te verzekeren. En je moet 16 jaar zijn om een e-bike te besturen. Die discussie is er nu nog. Moet het 14 of 16 zijn? Toch? Maar wij van justitie zeggen liever 16. Toch? En daarna zal je ook verplicht worden gesteld om een helm op te doen. Toch? En dan hebben we dat van e-bike zo een beetje opgelost. Maar het allerbelangrijkste om het verkeer veiliger te maken is verkeersgedrag en die bewustwording die aangewakkerd moet worden. Want het is een puzzel. Je moet kijken ook naar infrastructuur. We moeten gaan plannen, ruimtelijke ordening. Wanneer eigenlijk een woongebied in het leven wordt geroepen, hoe gaan we wegen inrichten? Er moeten standaarden komen. Defensive driving voor buschauffeurs. Dat van Indira Gandhi weer. Elke dag zijn we bezig te kijken hoe gaan we het oplossen. We hebben vorig jaar 171 buschauffeurs getraind qua defensive driving. Maar wat we willen
0: gaan...
2: Van verschillende routes. Dus nu zijn we in conclave met het ministerie van TCT om die defensive driving op te nemen in hun overeenkomst met die bushouders. Dat alle buschauffeurs verplicht worden gesteld om die defensive driving te volgen. Maar allerbelangrijkste is ook die handhaving. Toch, vandaar dat wij van het Verkeerveiligheidsinstituut nu al een interdepartementale commissie met de regering hebben samengesteld, waar we kijken naar die. Dat we eigenlijk willen komen met een nieuwe unit, verkeershandhavers, om de politie te helpen. Toch, want politie doet nu handhaving in het verkeer, maar we willen plus minus 150 mensen gaan opleiden tot verkeershandhaver die de politie moet ondersteunen in het verkeer.
0: Net als Nederland, hoe is het?
2: Die BOA's. Zo'n idee willen we dan hier komen implementeren. Dus wat ik aangeef, het is een grote puzzel en je gaat alles in place moeten hebben om het dan... klaar te maken zodat het veilig kan zijn.
3: Mag ik daar ook bijvallen, meneer Landveld? Mijn eigen ervaring is dat er zijn genoeg regels in Suriname. Regels moeten bijgesteld worden, alleen net wat u zegt, waar het aan schort, is de handhaving. Even terug naar mijn eigen jeugd. Ik heb verkeerslessen gehad en die ben ik nooit meer vergeten. Dat was op de lagere school van politieinspecteur meneer Peneu, nu Weilen. Nou, als ik aan meneer Peneu denk, dan weet ik nog precies wat ik geleerd heb van hem. Dat is in de loop der tijden is dat heel erg verwaterd. Iedereen vindt zijn eigen regels uit, lijkt het in het verkeer. Wat ook opvalt is dat je kan de mensen verkeerslessen geven, maar je moet ze ook de sancties bijbrengen. Van als je je niet houdt aan de verkeersregels, dan zijn dat en dat de straffen. Ik denk dat de overheid zodanig een beleid moet gaan ontwikkelen, dat als je je niet aan de regels houdt, geen waarschuwing. Het valt me op dat de politie heel erg waarschuwt. Om een voorbeeld te geven, ik maak regelmatig gebruik van de hoek van Hogerhuisstraat en Slangenhoutstraat, heel druk kruispunt, dat is bij de Surmak. En ik zie vaak dat de politie, de bevelen, die worden gewoon genegeerd. Die meneer die staat daar in wind en weer aanwijzingen te geven. Sommige autobestuurders die zijn ongeduldig en die willen nog even snel naar links of naar rechts. Nou, en dan zie je de politieman vermanend optreden. Nou, in dat geval, je bent levensgevaarlijk bezig. Je moet gewoon een bekeuring krijgen, punt uit. Dus, want meestal staan ze met twee agenten daar. Nou, één die regelt het verkeer, de ander die maakt een foto of weet ik veel. En die mensen worden opgespoord en ze worden verbaliseerd. Het is soms nog te softie. Het is veel waarschuwingen. Ik neem even overstap naar bromfietsen. Er is bekend dat het verboden is om met drukpijpen rond te rijden. Het maakt zo'n enorme herrie, heeft een enorme negatieve impact op het leefmilieu. Mensen die slapen er slecht van. Dat zeg ik, dat zeg niet.

0: Nou, ze halen het eraf. En om maar wat voorbeelden te geven. Dus
1: waarschuwen zonder sanctie.
0: Je moet keiharde sancties. En om even een overstapje te maken. Die e-bikes, dat is op zich milieutechnisch een hele goede ontwikkeling. Suriname zal op een gegeven moment toch mee moeten in de stroom. De
1: stroom was al meegenomen.
0: Nee, ik bedoel de stroom van ontwikkelen.
1: Nee, maar ik bedoel de stroom van de e-bike die was meegenomen al.
0: Ja.
1: En als het probleem van ontwikkeling is, of laten we zeggen van verandering is,
0: ja.
1: Verandering op zich, je kan er niet tegenwerken.
2: Nee.
1: En als je nu voorbereid bent, dan gaat u onvoorbereid erin, met nare gevolgen ervan. En dat is wanneer een stroom nu meeneemt,
0: ja.
1: Zonder dat u voorbereid bent, dan kunt u hoofd ergens slaan.
0: Nee, dat klopt. Alleen die e-bikes en soortgelijk spul, die zijn niet het probleem. Het is de regelgeving
1: klopt.
0: En de handhaving.
1: Sowieso.
0: Ik zie als ik buiten de stad ben, ik noem maar wat, in op Kommerwijnen, ergens in achter de hoofdweg, achter Meerzorg, dan zie je kleine jongetjes, die zien het als een moderne autopet, hè? Gewoon even met zusje achterop, zusje die nou, als ze van die bromfiets valt, is ze hartstikke dood. Maar niet alleen de e-bikers zijn het zijn de bestuurders. Je ziet bijvoorbeeld ook bromfietsen. Je kan op een hoek staan en je kan ze zo allemaal tellen. Ouders die een kindje tussen hun in hebben zitten. Nou, ik denk van, hebben ze zelf een helm op. Maar er hoeft maar even iets mis te gaan en de gevolgen zijn niet te overzien.
3: Dat van e-bikes, hè. Kijk. U moet het breed bekijken. Omdat het economisch ook voordelen heeft voor de mensen. En vanaf wat ik eerder ook heb gezegd. Die grote puzzel waarover ik het heb.
0: Ja.
3: En dat alles in place moet zijn. Ik zeg, als je openbaar vervoer goed geregeld is. Automatisch zullen we veel minder verkeersongevallen hebben. Want mensen zullen dan eerder hun vervoer thuis laten.
1: Snap je? Die man van VVI in mijn aantekening kijkt.
3: Serieus?
1: Ja.
3: Dus dat is van groot belang. Hè. Dus
0: maar je moet het faciliteren.
3: Faciliteren. Dus vandaar dat die verkeersautoriteit moet komen. Want die verkeersautoriteit die zal breed naar dat ding kijken.
0: Ja.
3: Die zal ministeries bij elkaar brengen. Toch? En dat zullen we gaan plannen hoe het verkeer absoluut, verder. Want nu, wat er nu gebeurt, is ad hoc. Iedereen doet wat en denkt
0: iedereen
3: dat hij iets goed doet.
0: Uit.
3: En ik weet dat alle ministeries en iedereen die zich bezighoudt met het verkeer, dat ze het goed bedoelen. Maar je gaat wel een beleid moeten gaan uitstippelen. En kijk, wanneer we dan praten over data en statistieken. En ik heb vaak met internationale organisaties gesproken, als PAO, IDB. En die geven aan, Landvet, luister dan. Ik wil jullie helpen qua middelen. Geld en technici en deskundigheid. Maar jullie hebben geen specifieke data. Want nu houden, weet u wat we bijhouden in het land? We houden gewoon bij, oké, 80 doden,
0: ja.
3: 360 verkeersongevallen. Maar wat heeft ertoe geleid?
0: Ik zeg niets. Wat zit achter?
3: Ja. Toch? Gebruikt men veel alcohol? Heeft men verkeerkennis? Hebben we een black spot analyse gemaakt? Wat zijn die verkeers... Ja. Kruisingen of kruisingen in het land die we moeten gaan aanpakken. Werkt een rotonde of werkt een verkeerslicht? Snap je, moeten we niet het heel curriculum van onze rijscholen op onze operatietafel gooien? Oh,
1: dus kortweg, onze netwerk even op tafel brengen en zien waar de
3: knelpunten zijn. Ja, en die autoriteit, ons Verkeersveiligheidsinstituut, die doet het al. Wat we doen, we brengen organisaties als KSV. Verzekeringsmaatschappijen, ministerie, brengen we bijeen.
0: Ja.
3: Toch? Nu, één ding moet ik wel meegeven. Die deskundigheid in Suriname, we zien het tekort. Dus vandaar dat ik ook gesprekken heb gevoerd met de universiteit, IOL ja. En andere instituten van, laten we tenminste verkeerseducatietrainingen, toch? Of bacheloropleidingen of masteropleidingen hier draaien. Want we hebben zeer weinig verkeersdeskundigen. Snapt u? Die echt naar dat ding kan kijken en zegt, dit moeten we doen, dit doen. Maar er moet wat gebeuren. Dus die verkeers autoriteit die zal komen, die zal zeker gaan zitten en kijken hoe het verkeer veiliger moet maken. En dat doen we nu al hoor.
1: Wat even een vraag, hoe lang denkt u dat het nog duren voordat dat instituut, voor die instituut komt?
3: Dus weet u, meneer Geesjes.

0: Diezelfde mening als meer. En we hebben het meerdere keren ook gezegd aan beleidsmakers. Wanneer het gaat om wetten aannemen in DNA, bepaalde wetten gaan heel snel. Maar wanneer het gaat om levens redden, ja, dan lijkt het alsof er een discussie is. Snap je? Dus we hebben het meerdere keren aangekaart. Die autoriteit moet komen, maar, zodat we beter beleid kunnen maken.
1: Er is last van dat ik even tussen kom, maar op, er is één iets wat ik altijd afvraag. Er zijn een aantal zaken in het leven, uh-huh, die we soms over het hoofd zien. Uh-huh. En om niet in naar dingen te gaan, ga ik niet helemaal citeren. Uh-huh. Maar één ding wat we vergeten, uh-huh, is dat belangen en doelen. En ik denk dat soms die belangen zodanig de doelen in de weg staan, waardoor die doelen niet gerealiseerd worden. En ik denk dat dat enkel een van onze problemen is binnen het verkeer. Want onze verkeerdrukte, mm-hmm, die heeft het net aangehaald, openbaar vervoer, mm-hmm, die is bijna dood dan leven, waardoor je eigenlijk onnodig, mm-hmm, verplicht bent om een kosten te maken om een eigen vervoer te hebben. Verkeershandhaving, of wettenhandhaving, net als je zegt. Meneer van de KSV, het is wel vrijwillig. Ja. Maar ik denk dat de bijdrage van de vrijwillige organisatie, want ze doen het niet om geld en wat dan ook, ze doen het om veiligheid van iedereen. Ja. Want het is niet te onderschatten wanneer iemand, laten we zeggen, ongeluk heeft veroorzaakt, het raakt meer dan die ene, yeah, persoon. Yeah. En de sociale maatschappelijke gevolgen ervan is heel ruim, mm-hmm, dan we denken. Mm-hmm. Dus vandaar dat we eigenlijk de handen in elkaar moeten slaan, mm-hmm, om samen met iedereen te kunnen werken.
2: Absoluut.
1: Dus ik vraag me af.
2: Ik denk dat VVI meer zeg maar beleidsmatig bezig is en KSV om het verschil. VVI is meer beleidsmatig bezig, zeg maar. En de KSV is dan meer op het operationeel vlak, zeg maar. Mag ik het zo zeggen?
1: Ja, dus om het verschil. Het strategisch beleid.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
4: En net wat u ook aangaf, ik val u even in de reden. Opeenvolgende regeringen moeten ook het beleid voortzetten. Het moet niet zo zijn dat als morgen een andere regering in Suriname komt, dat ineens de goede plannen, verkeers, de goede, ineens van daar, en dat het wiel weer opnieuw uitgevonden wordt. Dus het moet op een of andere manier in wetten vastgelegd worden van ongoing. Mm. Het gaat om het verkeersveiligheid. Het mag geen politieke zaak zijn. Yeah. Dat is wat u
0: dus
4: ook...
0: Laat me u kort ook uitleggen hoe breed het verkeerd is. Ja. Kijk, wanneer we praten over banden, hè, je hebt de auto. En ik denk dat Surinamers dit moeten meenemen. En ik zeg het vaak. In het buitenland heb je winter- en zomerbanden. En recentelijk nog sprak ik met iemand van ISO, die handelenindustrie. We moeten ook gaan kijken, wat importeren we?
2: Juist. En ook want, stille banden.
0: Ja, snapt u? Banden. Snapt u? Want misschien rijden we een zomerband hier in Suriname en de zon is pittig. Dat snapt u, wat er gaat gebeuren. Een ander ding is, waren we ready voor e-bike? Dus daar komt het ministerie van ISO ook in. Misschien moesten we zelf e-bikes nog niet importeren. Snapt u? Dus je eerste wetgeving koffer
1: op. Ik begrijp wanneer ik zeg dat belangen voorbereid zijn, behalve belang voorbereid zijn op een ontwikkeling en neemt u mee.
0: Snapt u? Dus vandaar dat we met alle stakeholders en ministeries zitten en kijken, zodat we kunnen kijken hoe we het dan veiliger kunnen maken. Dus dat is het zo'n beetje qua het beleid.
2: Ik denk dat we op één lijn zitten
4: qua benadering van hoe maken we het verkeer veilig. Ik moet zeggen van is prachtig dat er een instituut als het VVI van de grond geteeld wordt. Dat is al een erkenning dat het probleem heel groot is. Dat los je niet even op met een paar stoplichten en een paar extra agenten. Er moet gewoon beleid. Gewoon punt uit. Er moet een ministerie, desnoods een ministerie van verkeersveiligheid wat mij betreft. Het gaat om mensenlevens, maar het lijkt alsof mensenlevens niet tellen. lijkt hoor, ik zeg niet dat het zo is. Neem het serieus. Het gaat om kostwinners die misschien doodgereden worden. Het heeft zijn impact. Kinderen die ineens zonder een kostwinner zitten. De impact is veel verder dan het ongeluk die plaatsvindt. Mensen kunnen zeg maar ook invalide gereden worden. De kostwinner kan nooit meer geld in het laadje brengen. Het drukt ook op de gezondheidszorg als zeg maar. Hoe zeg ik dat? Als ik kan even niet het woord vinden. In ieder geval, de impact op de gezondheidszorg is ook groot. Het is een resultante van. En ook die geluidsoverlast. Op termijn heb je daar in de gezondheidszorg heb je daar last van. Want mensen krijgen gehoorproblemen. Maar ik wil ook een lans breken voor de politie. De politie doet zijn best om het verkeer in goede banen te leiden. Met de beperkte middelen die ze hebben. Maar ik ga een voorbeeld geven. Ik maak regelmatig gebruik van het Hooghuisstraat. Ik zie die agenten daar op de hoek van de William, hoe heet het? Campagnestraat. En de Nieuwe Haven. Zie ik ze daar in wind en weer staan. Ik heb soms wel medelijden met ze, want ze staan daar zonder mondkapje, staan ze alle uitlaatgassen in te ademen. Dus heb ook aandacht voor dat stukje. Het zijn werknemers die moeten kunnen werken onder veilige omstandigheden. Kijk, als je een bouwterrein betreedt, dan moet je helm op. Maar waarom laten we die, of laten wij, waarom accepteren we dat die agent daar staat zonder een mondkapje? Ik bedoel, dat zou je in Japan zijn gewone weggebruikers, die vinden al die uitlaatgassen zo vies dat ze met een mondkapje op rijden. Dus, ik geef maar een voorbeeld, weet je?
0: Ja, dus kijk, de technologie bleef niet stilzitten. En wat we recentelijk ook hebben geadviseerd om over te stappen naar die digitale handhaving. Maar laat me dit ervan zeggen, kijk.
1: Wat bedoelt u met digitale handhaving?
0: Is die digitale waar eigenlijk je dan niet meer agenten nodig zal hebben. We zullen ze nodig hebben in het verkeer, maar dat er camera's worden geplaatst en je wordt geflitst. Als je door rood rijdt, word je geflitst en je zit thuis en je krijgt de mail met een fotootje. Maar wetgeving moet ook nog in place komen, hoor. Dat is van belang. Want die privacy-wetgeving, we kijken ernaar, die wetgevingsjuristen van ons kijken ook ernaar hoe we dat kunnen coveren. Maar laat me dit wel geven. Die camera's zijn er al. Nu, u heeft wel gehoord van die Safe City, maar het wordt meer gebruikt voor criminaliteit oplossen en ook verkeergerelateerde zaken als er een verzoek wordt gedaan. Maar we willen komen met specifieke camera's voor die verkeershandhaving. Waar je wordt geflitst bij overtreding en je zit thuis en je krijgt je boete. Maar belangrijk is, we moeten gaan werken aan die data. Toch? Ik zeg altijd, het VVE is nu bezig met de eigenlijke bouwen van een app-applicatie, waar die verschillende stakeholders als AZP, RGD's, Polis, KPS, verzekeringsmaatschappijen een inlogcode krijgen. Ze loggen in en maandelijks uploaden ze hun data. Het is dan een druk op de knop voor VVE om alles te downloaden en snel te analyseren. Want via data uit kan je beleid gaan maken. Want nu al wijst onze data uit dat 50% van de afgelopen 3 jaren van die verkeersdoden en verkeersongevallen bronfixers waren. Vandaar dat we direct hebben ingespeeld en waar we zeggen, nee, daar komen we met die bronfixcertificering. Om die mensen dan die verkeerslessen te geven. Dus dat is het zo'n beetje, het is veel, gelooft u mij. Ja. Maar met Gods kracht lukt het.
2: Je moet ergens beginnen.
0: We moeten ergens beginnen en het lukt wel.
1: Al praat je, ook voor iedereen. Als we kijken naar data alleen, zonder te kijken wat de data heeft gemaakt, dat data. Dus denk ik wel dat je meer wetgeving moeten hebben op plaatsen waar die data verzameld worden. Ja. Want gaat u de mensen van die organisaties trainen, zodat ze niet alleen maar zeggen, dit ongeluk gebeurt, maar die man is onder invloed,
0: ja,
1: of een ongeluk gebeurt, dat is de reden voor de verkeerslicht, die man heeft niet opgelet. Weet je, dus wat gaat het zijn? Want anders zeggen we hebben zoveel ongelukken.
0: Ja, nee, dus
2: wat ook om het verhaal.
1: Juist, dus het verhaal achter de data.
0: Die deskundigen, die wanneer we praten over, laat me voorbeelden geven, wanneer we praten over verzekeringsmaatschappijen, ze zijn deskundig genoeg wanneer het gaat om opslag van data, blikschade. Dus wanneer ze naar daar reden, weten ze precies wat ze moeten aangeven. AZP, die weet precies wat ze moeten aangeven. KPS ook. Maar alleen, dit moet ik ook gelijk meegeven. We komen met de interdepartementale commissie en we zullen één sheet maken en alle stakeholders zullen ze daar aangeven wat willen we in onze data. Ze hebben al een deskundigheid, maar als we met één sheet komen en we staan op één lijn, deze data willen we hebben, dit willen we hebben in onze data, zodat het internationaal wordt gedragen en dan kunnen we dan shooten om dan die app-applicatie ervan te bouwen.
1: Kunt u daarmee leven, meneer Van
4: Absoluut, absoluut. Ik bedoel, het doel is nog steeds hetzelfde. Ik wil tot slot nog wat zeggen. Wat me ook opvalt, statistische gegevens zijn heel schaars in Suriname. Terwijl dat heel belangrijk is, want je moet een referentiekader hebben. Wat eigenlijk in westerse landen plaatsvindt, men vergelijkt zichzelf altijd met de omliggende landen. Je kan daarvan leren. Weet je, ook met betrekking tot verkeersveiligheid, zou Suriname ook niet kunnen kijken naar hoe doen landen in het Caribisch gebied het? Dan hoef je niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. Hoe doet Guyana het? Want volgens mij heb je daar ook hartstikke veel verkeersdoden, heb ik begrepen. Ik heb nergens die data kunnen terugvinden. Maar hoe doen ze het in Frans-Guyana? Frans-Guyana is eigenlijk een departement, is Europees gebied. Doen ze het daar beter of doen ze het daar slechter?
0: Dus, toevallig kan ik hierover praten, omdat ik recentelijk ben afgestudeerd en mijn onderzoek was beleids- en organisatorische zaken wanneer het gaat om het verkeer. En ik heb gekeken naar Trinidad, omdat zij heel veel verkeersongevallen hadden, 3 tot 5 jaren terug. En ik heb gekeken naar Jamaica. En ze zijn vreselijk vooruit gegaan wanneer het gaat om hun verkeersveiligheid. Wat ze hebben gedaan, ze hebben gekeken naar verkeerseducatie als permanent vak, waarmee VVE nu bezig is. Ze hebben sowieso gekeken naar buurtorganisaties bij betrekken. Want het verkeer, het raakte ieder. Zelf een baby in mama buik. Want als mama niet voorzichtig is in het verkeer, kan baby straks niet komen. Dus ze hebben bepaalde dingen in place gebracht. Hun wetgeving hebben ze aangepast. En hun datasysteem, hoe hebben ze data opgeslagen? Hebben ze zeker ook goed geregeld. En daar hebben ze beleid erop losgelaten. Dus ik heb wel gekeken naar Trinidad en Jamaica en vooral omliggende landen. Maar Suriname ligt precies in het midden wanneer het gaat om verkeerveiligheid van alle Caribische landen. Maar ik moet wel geven, in percentage uitgedrukt is het verschrikkelijk veel. Omdat per jaar worden er 3000 zoveel verkeersongevallen geregistreerd bij AZP alleen. Want dan hebben we nog die RGD-polies landelijk. We hebben nog die artsen en mensen die zich niet aanmelden.
1: Vooral die.
0: Dus plusminus komt het al op 10.000 zoveel. Het is 9 tot 10 verkeersongevallen per dag die zich aanmelden bij AZP. Ja. Dus er is genoeg werk aan de winkel.
1: De tijd is als nooit onze bondgenoot. Dus, en ik heb dit programma eigenlijk zonder muziek laten doen, gezien de,
3: dat is spannend.
1: Nou, de hoeveelheid aan informatie en de noodzaak tot informatie, heb ik het eigenlijk zo zonder muziek laten doen. Niet dat muziek nu nodig is, maar het was prettig luisteren en de informatie ook doorgeven aan de gemeenschap. Vandaar dat ik het zo heb laten doen. Ik wil eigenlijk snoepen en vragen naar een slotwoord. Want ook wetgeving is belangrijk, wethandhaving is belangrijk, ons gedrag is belangrijk. Ik zei vaak aan mensen, als we kijken in een ander land, heb je A en B en zelfs C-wegen. Mm-hmm. Maar het lijkt dat Suriname alleen maar A-wegen hebben.
0: Ja.
1: Dus en het moment dat je opkomt voor dingen zijn, is er iemand die opkomt en zegt hoe geweldig het is. Een voorbeeld hiervan, voordat u echt het laatste woord krijgt, is dat ik kan me herinneren toen men zei dat die zware truck niet over de Bossenbrug moest gaan. En er was iemand in een radioprogramma die kon verzekeren hoe oud die zware daftruck over die Bossenbrug wel mogen gaan vanwege de economische waarde. En ik zat bij mezelf en zei, hey, wanneer gaan we nou ophouden om eigenlijk onze belangen ten koste van onze veiligheid in gevaar te brengen? Ja. Dus we komen hieruit eigenlijk bijna niet, niet snel waar we willen.
0: Ja.
1: Maar toch, er is een begin gemaakt, dus we zien er naar uit. Dus ik geef jullie hier het laatste woord. Twee seconden.
0: Ja, twee seconden. Ja, dus ik zeg altijd, verkeersveiligheid begint bij jezelf. Hou je aan de regels. En we zijn te volgen op Facebook. Onze Facebooknaam is Verkeerveiligheidsinstituut. Daar geven we dagelijks tips. Daar delen we alle projecten. En daar kunt u ons volgen voor alle updates qua verkeer. Verkeerveiligheidsinstituut op FB.
4: Ja, de KSV heeft ook een Facebookpagina, maar de KSV die manifesteert zich ook op verschillende manieren. Billboards, bijdragers. We zitten midden in de Verkeersveiligheidsweek. Dus extra aandacht voor verkeersveiligheid. En je doet het niet voor anderen, je doet het voor jezelf, voor je gezin. Dus je hoeft niet te scoren in het verkeer. Het is geen voetbalveld, je moet je gewoon aan de regels houden. Punt uit.
1: Zo mensen, we zijn gekomen aan het eind van dit programma. Dit was uw programma Zorg met een Stem via Radio Shalom. Mensen, uw gezondheid is ook in uw hand. Let op waar u naartoe gaat, wat u doet. Uw gedrag in het verkeer is zeer belangrijk voor u en ook voor mij, voor alle veiligheid, zodat we kunnen genieten van het leven dat we hier op aarde hebben. Niets is zo heerlijk om gezond oud te worden, te genieten van het leven en wanneer we mogen vertrekken, dat we niet hoeven te lijden voordat we vertrekken. Nogmaals, tot de volgende keer. Tot dan, ik dank u voor uw tijd.
3: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zal mij geven om mijn phone ding. Dat ben ik wel Ascrivi, no. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horu an face, we set you kong. Speciaal die de smadati u ap apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes Duwatsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masara Lubiwang Brangasa Mebario Wang Gado Blessi. We should say for Sranang Yude of Agron Tapu Yude. Gado bless you, Gado love you. Lubiwang Doroka Nada Fugado U Abrako in Wanyu Yari. And natuurlijk Lubiwang U Abi Aleding Fugado Fanudu Abescherme Fuing. Want Ade a beschermen voor een, a leiden voor een die een horu standen. Ja, zodat die ook toe in het jaar 2026 Lubiwang ukan do sang ewani en ukan libi lekva ewani. Sang mi kan tegi wel nadat die a nieuw jaar Lubiwang ne sorgu voor nieuw libi. Dus a nieuw jaar Necha nyu libikong. A nyu yari lubiwang na wang kalenderjaar. Ma begrijp en verstand taki. A santa ye na eng e sorgu dati we libi wa nyu libi. A santa ye e stelu in staat fu libi lik veranderde, lik vernieuwde mensen. Doro a santa ye we de geheel anders. Dat wang taki. A leiden voor Asantaye u abfanoudu. Asantaye na eng mustiru uiteindelijk voor u galibi lekfafiti. Doro Asantaye we libi lek zonen en dochters voor Gado. Doro Asantaye u de verbonden naar Gado, u de wang naar Gado. En lubi wang u de afhankelijk voor Jezus Christus. Dus begrijp en verstaan lubi wang. Wensen de, voornemens de, maar te ego om a wani fugado, te ego om gehoorzaamheid naar Gado toe, dan na doro asanta yeye. Zonder asanta yeye, lobi wang, unoma libi, wan lobi libi na makandra, unoma libi in vrede en in eenheid na makandra, dat wan taki, lobi wang, ini a nieuw jaar risi, u aba santa yeye van oudu. Futeka a controle abra. Dat want taki na un mus juzref abra. Ja want evi no juzref abra. Je begrijpt tak asanta ye noma aba controle. Fu leyu, fu stelu in staat, fu libi lekfa fidi. Fosuko moro fara dan me begi. Hemelse vader megi u grand tangi. Dat je tek abra a controle, a leiding, a zeggenschap. Abrami Heer wezen. Grand tangi voor a eerste programma, a eerste boskopu in die ayari 2026. Grand tangi voor a afgelopen jaar dat u stami bij, dat u bescherm me en dat u lei en begeleid me en dat u bekantja a woord voor u abra. Grand tangi dat ook toe in a nieuw jaar disi, u za tek abra en u za go u gang. Tek abra ini en doro alibi fu ala brada angasa alapchin fu yu winspeten de masra. Grand tangi dat we ap yu yepi fanoudu masra. We ap yu beschermen fanoudu. Tek abra a controle abra we herwezen. So dat ook tu ini ayari 2026 we de bescherm tegen alle vorm fu aanval. Tek abra en goyu gang. En make you one nipasa in Jesus Christ's name. Amen. Lobby wang tide wotaki abra a nieuwe wet. Ja, want je begrijpt taki wie die de verbonden nanga Jesus Christus die uno a nieuwe wet in geld. Ja, a wet voor a geest des levens. Dat wan taki lobby wang u abra kong ini wanyu yari ma sabti de taki efu een nieuwe wet. De buitenwerking, even in Libi volgens een nieuwe wet, unoma de in staat, ja voor Libi lek van fiti. Unoma behaag gado, unoma gehoorzaam gado, unoma Libi overeenkomstig awani voor gado. Awani voor gado, anode zichtbaar, anode merkbaar, want Libi wang, asantaye na een estelu in staat voor Libi lek van fiti. Dat want taki. Asanta ye na eng mustir de man nanga de uma di kisa tak di aba frantwortu en if asanta ye e tir den dan doji aleri ook tu lobi wang fuko ondro tiri fu asanta ye wanji yu nanga mi di gobora uit kado doro e ye a niwe wet e geld. Ma uleri lobi wang taki ji unu ikan taki wet nebesta moro. Ja, wie die de wederom geboren, die de opnieuw geboren, hoe leer je dat die uno demoro onder wet? Ja, dat want tak verplichting no demoro die uno. Maar die ons er ook in een woord toe, dat je zie, lobby wang, dat die uno een nieuwe wet geldt. En if u ben libi, lobby wang in 2025, zonder een nieuwe wet, buiten een nieuwe wet, if u een nieuwe wet. Lobiwang de man en Uma Fugado poti een nieuwe wet na wansi en u abrako in wang nieuwjaari en u nawan libi volgens een nieuwe wet u ne libi volgens een nieuwe wet dat wan taki Lobiwang u ne libi lekva karowani want na asanta ye wang kan jepunu kan stelu in staat fu libi in gehoorzaamheid na gado tu. Fu behaag kado, lobi wang na doro asanta ye. A ouro wet ne geld moro ji unu, ma ji unu a nieuwe wet e geld. En a boskopu disi, lobi wang, ei kong of ei go tegen onrecht, ongerechtigheid ini a lichaam fu Christus. Ini a koninkrijk die a konsticht en grondvest na nga recht en gerechtigheid. En natuurlijk, Lobiwang, te aboskopo ekong, te u efir u schrijf aangevallen, dat ik kan doen drie sani. A eerste sani, ik kan gooien naar aanval. Ja toch, want te u vindt dat ik, zeg maar, aboskopo die, zeg maar, is die WhatsApp etja, a de tegen u, dan u gooien naar aanval, dat na a eerste sani ze kan doen. A tweede sani, nataki, you, ik ga naar verdediging, dat want dat je verdedig is revi. Maar begrijp en verstaan, Lobiwang, te a volledige waarheid te kom, en you, ik ga naar aanval, of you, ik ga naar verdediging, dat want dat je handel onrechtvaardig. Dat want dat je, Lobiwang, je kom op tegen Awani Fugado. Want aboskopo di mi echa, a wortu di u eere, mino lere fuansma, mino chisen fuansma, manadoro openbaring fu asanta ye. En wederom geborene, opnieuw geborene, anatrobi sot ras na u, sot bevolkingsgroep na u, uiteindelijk, yum ko ondro tiri fu asanta ye, im de ondro tiri fu asanta ye. Ma aleri dat neji. Aleri di eji na wederom geborene, na opnieuw geborene, ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger. A voorganger die de wan bisschop, die de wan apostel, die de wan profeet. En dat zorgu lobi wang dat die anomandef si dat we behoort tot datzelfde lichaam en a koninkrijk voor Jezus Christus no de zichtbaar lobi wang. En a kong doordat die de man nanga de uma di kisa tak di aba frantwortu de verlaga standaard en aleri di de jiu di wechisi egote nanga gehoorzaamheid na a voorganger. Lobiwang a standaard di egel di jiu nanga mi di e behore Christus tu jiu nanga mi di de verbonde nanga Christus a standaard na libi doro asanta ye. Manu de man nanga de uma fugado de verlaga standaard, dus a standaard die de poti, die de abi, na de en tang onder controle. Tiri voor amafkado, gehoorzaam amafkado, zolang je libi. Dat wantaki de handel onrechtvaardig. Dat wantaki de libi buiten awani fukado. Dat wantaki libi wang ding irrebeleer tegen Asanta je. Ja toch wan, evo Asanta je de plaatsvervanger voor Jezus Christus. En na één libi wang moest zorgen dat we libi. Lek morolek winimang nanga masra Jesus. Na één moestelu in staat voor zeg maar gehoorzaam Jezus. Doe sa Jezus Christus taki. En de man angade uma verlaga standaard. En de leer u voor gehoorzaam a voorganger a man fkado. Zolanga je libi. Dat want taki de handel onrechtvaardig. En ik vam taki ba. Te aboskopu e kon tegen jou, dat je kan doen drie sani. A eerste sani, nataki, jou e goi na aanval. A tweede wang, nataki e goi na verdediging. En a derde wang, mi lebe karko ete. A derde wang, lebi wang, na jisref abra. Dus de man, angade umafugado, dem jidensref abra, in 2026, efu de wang handel rechtvaardig. If de wan libi rechtvaardig, if de wan gehoorzaam gado, if de wan behaag gado, if de wan dwaro kolek van aroko moest do, dem jidensref abra na asanta ye, want a verlaagde standaard, a leri di de ji di ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, a maf gado, dat wan taki den poti a nieuwe wet buitenwerking, a nieuwe wet libi wan de poti na wan si en de rokono na nga de igi wet. En a wet di den poti a de wan verplichting na taki im de ondro tiri fu a man fu a umaf gado noso in e wade geaccepteer. Lobi wan o leisi di dek moto uit a woord fu gado dus begrijp en verstaan taki u abrako in wan nyuyari ma sap ti de taki a nyuyari ne sorgu fu wanyu libi na asanta ye libi wan estelu in staat fu libi lek vernieuwde en veranderde mensen. Asanta ye na eng estelu in staat fu libi volgens awani fu a meester, a leidsman en a goede herder fu unu. Asanta ye na eng estelu in staat fu gehoorzaam gado. Maar nu door a verlaagde standaard da a leri di eji die we chisi, wederom geborene, egotenanga gehoorzaamheid, na amang a umafkado. Dan nou, lobi wang, a karakter doem abi, a maniri di umus abi, a libi di umus libi, unomande in staat. Ja toch, want eenheid no de, in a lichaam voor Christus, vrede no de, lobi no de, en a kong, doordat a leri di eji, egotenanga gehoorzaamheid, na amang a umafgado a voorganger. Sapti de lobi wang taki a lobi di umusu abi lekip tjenfu gado a agape lobi. A bischop noman jiu eng. A apostel noman jiu eng. A profeet noman jiu eng. Libi in gehoorzaamheid na gado tu lobi wang na doro asanta ye. Dat wan taki de man angade umafu gado di gado poti fu leyu dem leyu konta pa presi pe asanta ye etek abra a controle madoro a verlaagde standaard dat de ne leyu konta pa presi fu asanta ye tek abra doordat hij de verlaagde standaard dan de abba controle abra yu solanga ye libi dan a karakter dim abi a maniri dim abi inoma abi want a gesindheid fu a geest lobi wang na te ude ondro tiri fu asanta ye. Te ude ondro a nieuwe wet. Dan we abba karakter a gezindheid fu asanta ye. Dus begrijp en verstaan lobi wang a agape lobi, a manf gado, a umaf gado, no man jiu eng, no man sorgu tak yu abeng. Sanka du wel laf leer yu fu kon ondro tiri fu asanta ye, so dat Asantae, lobiwang, esorgutaki, yu aba lobby.

opa. En toch want dat eerste zijn die uchisi, wie die de wederom die de opnieuw geboren, a eerste gave, lobby wang, na a lobby. A lobby de a eerste gave, alle den tra gave die uchisi, lobby wang, alle tra zijn die uchisi, kon daarna. Dus begrijp en verstaan, lobby wang, if a man kado, a umaf kado, a cover you, en a wantan cover you, en hij verplicht je voetang onder de koffer en voor één. Dan heb je de taki. If in aba lobby, a agape lobby, a condoro, dat die jude onder de koffer en je taan onder de koffer en voor één. En dat na alleen die de ji. En je begrijpt dat if de no bekeerding, dan verandering no de. Maar je die kon verstaan die kon begrijpt die de taki. Zonder asanta je, je nabi. A agape lobby, sondro asanta ye, yunabi a lobby fugado, sondro asanta ye, yunaba freedom fugado, sondro asanta ye, in uno, uno mande wang, da yo abif beker you, ma je begrijpt taki abwa wani, want ondanks you kon verstaan en begrijpt taki, lobby wang, a de a volledige waarheid, doro a wani for you, you a kisser. Lobby wang, futan behou, ik kan taki af een lagde standaard. Want, boem furu fu de man, anga de uma fukado. Ik kies ervoor, fu behou, a standaard verlaag. Je toch want de kan bouw eigen koninkrijkjes. Want door af een lagde standaard, dat de mek eigen zonen en dochters toch. Door af een lagde standaard, dat de man, anga de uma fukado, de bisschoppen, apostelen, profeten, daar hebben ze zonen en dochters die een gehoorzaam ding, zolang de Libi. En de normaal gehoorzaam gado. De zonen en dochters voor de man van gado, de oma van gado. De normaal gehoorzaam gado. De normaal Libi overeenkomstig awani voor gado. Want de nasab gado lekipa. De netjes alleri voor gehoorzaam gado lekipa. Want dat enige fasifa, ook een gehoorzaam gado lekipa, dat door een geest voor asoonschap. Maar nu, even netjes aan leren, voor ko ondro tiri voor asanta je, dat wan taki, lobby wang, uno man, sap kadoleki pa, en gehoorzaam kadoleki pa, want de man, anga de uma di kisa taak, di abba frantwoordu, den de biji branga biji sa, maar doordat de verlaga standaard, dat de ne gehoorzaam kadoleki pa, en if de ne gehoorzaam kadoleki pa, den leer je ook toe voor gehoorzaam kadoleki pa, vandaar dat hij de verlaga standaard en de pota conference leer lekker aan wet. Lobby wang, wie olezit die dek moto uit Romeinen. Romeinen 8, vers 1 naar vers 2. Akopetaki, het leven door de geest. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Heere, veroordeling naar de jiu die de in Christus, die de verbonden naar Christus. If je vira veroordeling, dat wan taki lobby wang, aten doro fu je bekeer. Aten doro fu meka overstap, fu kolibi in a volledige waarheid. Aten doro fu jiu seref abra na asanta je. Want wie die de verbonden naar Jezus, veroordelen op de moroji uno. Maar we lezen, lobby wang, zijn er met een veroordeling op de moro. Want de man, anga de uma fugado, die e jiu alleri, den hoor je voor Romeinen 8, vers 1. Tak veroordelen op de moro. Dat wan taki, den kantanga karakter voeding, den kantanga manieri voeding. Dat je doet, lobby wang, sansang neklop. Dat de Libi buiten awani fukado. Dat de gedrag ding wan fas di no fiti. En natuurlijk, lobby wang, te awortu ekong, dat de otegi tak veroordelen no demoro. Maar sapti de taki, a veroordelen di no demoro, a kong dodati di yu nangami, a nieuwe wette geld. Olisi, lobby wang, vers 2, maar we beginnen vers 1 baka, voor Romeinen 8. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens

heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Lobiwang a veroordeling dino de moro a kong doordat hij Jezus Christus potufri doro a jefu ing en die uno a oude wet ne geld moro die uno a nieuwe wet e geld. Dus Lobiwang sapti de verstandi de taki de man anga de uma di kisa tak di abba verantwoordu. Den ik kan taki no eleru a volledige waarheid. Den eleru no wan deel fu a waarheid. A volledige waarheid na taki uno demoro ondro a ouro wet ma udeno ondro a nieuwe wet. Dat na a volledige waarheid. En if u de ondro a nieuwe wet, a wet voor a geest, lebiwang, dat wan taki, na doro a santaye, we de in staat nou, voor libilek van fiti. Dat wan taki, a leri di umtjisi, na fko ondro tiri, voor a santaye. Wan na santaye eju wan yung karakter, na santaye eju wan yung maniri, doro a santaye we tjisi wan yung libi. Asantae e yepu nou lobiwang fu libi lekfa gado wani. Manu de leru nou tak verordile no demoro. Dodati Jesus Christus potu fri a meku fri lobiwang fu a ouro wet. Dan nou da de potuang wet di you di e verpleg you so langa ye libi fu tang ondro tiri fu amang a uma fu gado. Ya toch want if wet no demoro, lek fa de leru nu. Dat wan taki, if ye verpleg sma fu de ondro tiri fu amang a uma fu gado, no so ine accepteer den, if de verpleg fu de ondro en ta ondro tiri fu amang fu a uma fu gado, en dat de aleri di eji, dat wan taki, lobi wan, de man fu gado, de uma fu gado, de potwan egi wet. Dus a conference leer, a de wa egi wet. En a conference leer, sorgu ti de taki, a karakter dum abi, a maniri di ums abi, a libi di ums libi le kip chin fu gado, unomande en staat. Ja toch, unomande en staat fu libi, en a def si taki, u de geheel anders, insana kondre, tapagron tapu. Want, doro a verlaagde standaard, da uiteindelijk a leri di e chisi, a libi di e abi, ei def si taki a manfgado a umafgado di etiriu, lebiwang, ei def si na a gedrag fu you, na you handelwijze, tak na ding de a geestelike vader, a geestelike moeder fu you, want doro a leri, da je teka karakter fu de abra, je teka maniri fu de abra. En je begrijpt tak a leri di chisi, da lek fa boskopu e konso, da je begrijpt taki dan je ko op, ja, die a geestelike vader voor jou. Je ko op die a geestelike moeder voor jou. Ja toch, want a boskopu e kon tegen ding, dan lekip ching, dat we begrijp ja. Want dat je vieren toch, de was ma etak tegen jou ma of jou pa, dan natuurlijk, in een verdrag asma dat die, eigenlijk jou, no one, jere next voor asma dat die. Want, asma aben tegen jou pa, tegen jou ma, wel, sapti de lobiwang, doordat de verlaga standaard, en de poti egi standaard, eigenlijk de poti wa egi wet, sorgu ti de, taki, jou, no man gehoorzaam gado, leki pa, jou, no sap gado leki pa, wa no te ego om, gehoorzaam gado en libi overeenkomstig awani fu gado di de apa fu you, dan wees je a gedrag lobi wang fu boon furu. Dus begrijp en verstaan lobi wang die unu die de verbonden na Christus a nieuwe wet e geld, a ouro wet ne geld moro, unu de verplicht moro fu orunu na a ouro wet. Maar die unu a nieuwe wet e geld, dat wan taki te u de ondro tiri fu asanta ye da we de in staat fu libilek fa fiti me lezen je ete wan lees lobi wang Romeina 8 vers 1 na vers 2
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Lobiwang a ouro wet, zulik fei sabi, te alibis mabe, bega, wa overtreding, dat je begrijpt dat zo lees na dede, na stenige. Dus doro a ouro wet, juben, tisa strafu. Maar nu een nieuwe wet, een wet voor een geest des levens, is tel je nou in staat voor Libi Likfafiti. Dus een nieuwe wet, Lubiwang, a Santae, is tel je nou in staat voor Libi in gehoorzaamheid naar Gado toe. Maar de man angade uma voor Gado, de no leren nu abra een nieuwe wet, een wet voor een geest des levens. Sade leren nu, nataki, yum de ondro tiri voor een man, voor een uma voor Gado, zolang je Libi. En dat na leri. Dus if je nou de andere koffer in voor een man of gado, voor een oma of gado, dan accepteer je. Je nou de welkom. Dat want taki lobiwang asantaye, dan gehoorzaam, de rebelleer tegen asantaye. Asantaye die de plaatsvervanger voor Jezus Christus, dan want de andere tiri voor asantaye. Want if de bede andere tiri voor asantaye, dan bopota koffer in leer, like wat wet. Dus een wet voor een geest des levens, die wordt buiten werking. Dat want dat ze zijn koeplegers. Ja toch, want koeplegers, aan eerste zand die dit doen, ja, tegen de macht die abra, die wordt een wet buiten werking. Colisie, Lubiwang, Romeinen 8, vers 7, nummer 8. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Lubiwang, de man angade uma fugado, de noan de ondro tiri fu asantaye, de noan asantaye tierding, want if de be wani asantaye tierding, if de be de ondro tiri fu asantaye, dat de bojualeri ook tufuko ondro tiri fu asantaye. Begrijp en verstaan dat het is vlees of geest. If de no de andere tiri voor asantaye, dat want dat de libis kin fasi, en de normaal libi volgens a wet voor gado, de normaal gehoorzaam gado, en de leren nu dat wet no de moro. Me lees wat laatste tekst naga you, lobi wat volgens mij goed eruit. A de anjung jari, en a eerste boskopu in de anjung jari, dus begrijp en verstaan dat a overstap moest meki. Matthäus 7, vers 22 naar vers 23. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Lubiwang, door een verlaagde standaard, dat je man aan de oma fugado, de in staat voor profiteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. Maar de pota nieuwe wet buitenwerking, de ne leer je voor koondro tiri voor asantaye, voor gehoorzaam kado doro eje. De ne leer je voor libi, ikantaki doro asantaye. Dat je begrijpt dat Jezus Christus takta de doro, dat au yaji ding. En elkaar ding, werkers der wetteloosheid. Dus begrijp en verstaan, Lobiwang, die Yunagami, die geboren uit Kado, een nieuwe wet in geld. Maar unoleri, abra een nieuwe wet. Unoleri, dat die de ondrotiri voor asantaye. Aleri die uchisi, egotenanga tiri voor amanf Kado, ondrotiri voor aman a umaf Kado. Daunomalibi, dat de die de duivel als schuld. Trouwens, die regering voor akondre a schuld. Maar akondo dat de noan de ondro tiri voor asantaye. Want de neji aleri voor ko ondro tiri voor asantaye. Me bar you odi, mina has the WhatsApp. En God bless you. Wan gezegend 2026, me wens you toe. En begrijp en verstand taki. Ik go om een volledige waarheid. En die yunangami, een nieuwe wet in geld. Een wet voor a geest des levens. Maar aleri dat neji. De man angade umafgado pot de egi wet. God bless you, Lobiwang.
te trawiki sokadowani in Jesus Christus name. Amen and amen.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: Ozon 6-in-1 spray en wij de multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
8: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?